0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn 2 voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Op social media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Bij een AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest er aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig, komt uit het westen en tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Vandaag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zonder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvragen doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond ruim 10 mensen aangehouden toen een AZC-protest bij het gemeentehuis uit de hand liep. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en de sfeer was zo grimmig dat raadsleden niet naar buiten konden. Nadat de ME ingreep, werd het weer rustig. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is de Wouza weer. Gezellig altijd. Merk net dat ik hier op Twente ben. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 9 over 7. Het is 18 september. En vandaag op deze dag in 1958, zeg maar. Het is 1851. Altijd lastig die jaartallen. De allereerste publicatie van de New York Times. Op deze dag, 18 september.
1: Het nieuws uit de regio. Vrijdag.
0: En dat is het vandaag inderdaad. Vorig jaar september werd er in de diverse brandweerkazernes in Nederland ingebroken, maar ook in Glanenbrug en in Boekelo. Steeds gingen de daders om zogenaamd redgereedschap. Doordat de brandweer Twente maatregelen nam, is het hier dus bij gebleven in Twente, wat dat betreft met betrekking tot Glanenbrug en Boekelo. Maar in heel Nederland is inmiddels 80 kazernes ingebroken. Lees het verhaal maar op 120.nl. Gisteravond is het 21ste Godbot Festival van start gegaan. De komende dagen zijn er in de binnenstad van Enschede kunst, technologie, muziek, installaties en exposities te zien. En het festival duurt nog tot en met zondag, dus geniet er lekker van. En na 6 wedstrijden gaat Heracles Almelo bovenaan in de keukenkampioendivisie met de maximale score van 18 punten. Vanavond gaat Heracles richting Almere City. We moeten al bezoek en gaat daar vanavond spelen om 8 uur. Nou, ben benieuwd. Wolkenvelden vandaag, periode met zon en 19.

0: Het is Calvin Harris, Sam Smith. Die zaaien straks gewoon nog naar Zuid-Afrika. Daar zit het touwtrekteam uit Oele. En ja, die gaan we bellen om 7:50. We gaan bellen met Wim Morskies om te kijken wat de kansen zijn en wat de kansen morgen zijn. En eigenlijk al ook zijn geweest. Nou ja, wat ik al zei, Klootschiet hebben we nog. De Hellendoorn Rally. En we gaan ook nog naar de SGW in Vassen. Zo, wat een sport.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 18 september. Advocaat Dirk Wiersum was slachtoffer van een liquidatie. Dat gebeurde op deze dag in 2019. Mogelijk gaf Ridwan Taghi de opdracht voor de moord. En in 2017 burgemeester Eberhard van der Laan... die legt direct zijn functie als burgemeester neer... van Amsterdam vanwege een ernstige ziekte. In 2014 het referendum over de mogelijke afscheiding van Schotland... wordt gehouden. Een meerderheid van 55% stemde tegen de onafhankelijkheid... waardoor Schotland bij het Verenigd Koninkrijk blijft. 2005 dan, voor de vierde keer wint de Spanjaard Roberto Heras de Ronde van Spanje. Een overwinning die hem later werd afgenomen wegens dopinggebruik. En in 2011 toch weer rechtelijk werd toegekend. Beetje een bijzonder verhaal over Heras, Roberto Heras, maar hij wint dan zeg maar toch de Ronde van Spanje op deze dag in 2005. Dan generaal Zaw Mong pleegt een militaire staatsgreep in Burma. Dat gebeurde op deze dag in 1988 en in 1977 is de Voyager 1 ruimtevaartuig van de NASA dat foto's maakt van bijna vanaf zeg maar, even kijken, was het 12 miljoen kilometer. Foto van de aarde en de maan in één. En dat was voor de eerste keer dat er zo'n foto werd gemaakt in 1977 door de Voyager 1. One. En die vliegt nog steeds buiten het zonnestelsel. Het is wat. Patty Hearst wordt gearresteerd na een tijdje op de lijst van de FBI te hebben gestaan als meest gezochte personen. Ze was ooit eens ontvoerd en betrokken bij een bankoverval. Heel verhaal over Patty Hearst. Lang verhaal, maar ze wordt gearresteerd op deze dag in 1975. Amerika was blij. En 1851, de eerste publicatie van de New York Times vindt plaats. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. Maken we ervan. 18 september en de binnenkomers als volgt. Little Miss Can Be Wrong van de Spin Doctors komt binnen op 39. Beun de Beunaars van Henk Wijngaard op 38. Got to Get van Culture Beat is de binnenkomer op 31. Op 29 Killing in the Name of van Rage Against the Machine. En hoogste nieuw binnenkomer op 22. Peach van Prince. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 32.

SWV, Right Here, Human Nature. Uiteindelijk wordt het nummer 14, staat 9 weken in de top 40... en was hit in 1993, want die kwam op deze dag binnen... in de top 40 op nummer 32. Dan de top 3, Live, Hathaway op 3. Op 2, Living On My Own van Freddie Mercury. En op 1 blijven staan What's Up van de Four Non Blondes. Het is de nummer 1 van 18 september 1993...

0: sun.
1: You go, hier op 20 moving to the sun. Straks gaan we naar Vassen, naar de SGW. Tenminste, die gaat dit weekend plaatsvinden. Ik neem aan dat de hobbels genomen kunnen worden. Renske gaan we straks bellen. We gaan ook contact zoeken met Zuid-Amerika. Zuid-Afrika is in dit geval. Wim Moski zit daar met zijn touwtrekteam uit de Oele. Ze doen daarmee aan het WK. Straks bellen we daar. En straks ook eens trainings.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mee nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
11: Dag Ronald.
12: Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld uit op heftige rellen. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar dat werkt niet goed. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Het was een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
11: Dankjewel, Ronald. Tanja, goedemorgen.
13: Wim, goedemorgen. Een 50-jarige Hengelo krijgt zijn woning aan de Waregomstraat voorlopig niet terug nadat de rechter zijn bezwaar tegen de sluiting heeft afgewezen. Het huis bij winkelcentrum Slangenbeek werd op 27 augustus voor 3 maanden gesloten, na een politieinval op 3 juni. Agenten vonden daar volgens het dossier onder meer een vuurwapen, kogels, veel contant geld en spullen die met drugs te maken kunnen hebben. De burgemeester sloot de woning omdat wetten over wapens en drugs zouden zijn overtreden. De rechter vindt dat de sluiting terecht is en dat de bewoner niet heeft aangetoond dat hij en zijn studerende dochter nergens tijdelijk kunnen wonen. In Enschede is donderdagavond het Gochpotfestival officieel van start gegaan. Om 8:00 werd het festival op de Oude Markt geopend. Gochpot staat dit jaar in het teken van Manufactured Minds en draait om kunst, technologie en muziek. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn de komende dagen installaties, exposities en optredens te zien. Het festival duurt tot en met zondag 20 september. In Haaksbergen gaat vanavond de 38e editie van de Kennedy Mars van start. Om 10:00 vertrekken de deelnemers vanaf sporthal De Bouwmeester voor de 80 kilometer. Ook de nachtwandelmarathon van 42 kilometer en de halve nachtwandelmarathon van 21 kilometer beginnen op dat tijdstip. Eerder op de avond, om 7:00, start de avond mini Kennedy Mars van 10 kilometer. Het wandelevenement trekt jaarlijks duizenden deelnemers.
11: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Nou, weinig tot niks. Weinig vertraging. Ruim baan, zeggen we dan altijd. Wel een tweede controles die wij hebben kunnen ontdekken. Tenminste, vlitmeister.nl. Hoe zeggen we dat? Vlitmeister.nl. 39,9 op de A1 staat ze te controleren tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. En wat dicht bij huis, de Schipluidlaan in Oldenzaal. Daar staan ze te controleren bij de richtingen. Nogmaals, alles vlitmeister.nl. We gaan bijna naar Vassen, naar de SGW, want die gaat dit weekend plaatsvinden. We bellen straks met Renske, hier in de ochtendshow.

0: Een frisse Twente wordt wakker doen. Nou, dat was zo'n oude kreet van vroeger, geloof ik. Hè? Twente wordt wakker doen. Nou ja, maar niet uit. Een frisse vrolijke ochtend doen. Dat is hem inderdaad. Alex Byrne, Emerald Ice. Ik zie dat hij trouwens ook jarig is. Die staat in mijn verjaardagslijstje. Op 26. Deze Alex Byrne. Gefeliciteerd. Zometeen meerjarigen. Nu naar Renske Schutter van de SGW Vassen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Nou, de spanning stijgt. Alles klaar. Wat gaat er gebeuren? Vertel Renske, hoe staan jullie ervoor?
1: Ja, spannend hè. Nee, morgen zijn wij klaar voor de SGW Vassen. Oftewel de cross voor Vassen met de paardencross. En alle laatste dingetjes, de puntjes op de i, die worden nou nog gezet. En eigenlijk zijn we er wel klaar voor. Vandaag nog de laatste dingen om het hoofdterrein lekker gezellig te maken. Gisteravond zijn we met de aankleedcommissie door het bos geweest. En eigenlijk helemaal een mooi herfsttafereel van gemaakt. Dus wij zijn er wel klaar voor eigenlijk.
0: Ja, je bent door het bos geweest. Is dat, wat zeg je nou, een controle? Is dat een beetje kijken of alles er goed bij staat?
1: Ja, nee. Vandaag is de officiële controle voor de cross. En dan komt er echt een officiële persoon vanuit de KNS om alles te checken. Of alles goed is en stevig staat. Wat onze bouwploeg het allemaal goed heeft gedaan. Want er staan natuurlijk allemaal vaste hindernissen in het bos van boomstammen. En het moet allemaal wel veilig zijn. En gisteren alles versierd met bolgrisanten, mais, heide, allemaal natuurlijke materialen. Dus wij zijn helemaal klaar om iedereen te ontvangen en een mooie dag te laten beleven.
0: Okay. Wanneer komen de eerste paarden?
1: Om 9:30 met springen en 10:00 staat de cross. En dat is ongeveer tot een uurtje of 4:00 smiddags. En ja, dat is het eigenlijk het meeste. We zitten nu rond de 200 starts. Ja.
0: Oh,
1: dus er komen
0: netjes
1: ruim meer dan 100 paarden.
0: Ja, dat is goed. Want er is wat concurrentie natuurlijk er qua paardenevenementen. Maar ja, jullie staan vast op de agenda. Maar alles was verschoven. Hè? Daarvoor heb ik dat de vorige keer ook met je besproken. Volgens mij is vanwege de military is ook een week eerder, geloof ik. Hè?
1: Ja, wij zijn. Maar zij zit op. Natuurlijk ook heel graag heen. En toen kwamen we op deze datum uit.
0: Ja, jullie zitten altijd een week of twee ervoor, geloof ik. Dus dat lijkt me ook verstandig. Het weer ziet er goed uit, volgens mij, of niet? Ik kijk niet altijd 1, 2, 3 naar het weer, maar volgens mij is het tot op heden nog redelijk, hè?
1: Ja, het blijft droog. Dus ik hoop dat het ook droog blijft. 20 graden. Dus anders moet je maar.
0: De temperatuur is goed. Daar ligt het.
1: Ja, de temperatuur is heel goed. Ja, dat is echt top.
0: Oké. Okay. Hey, staat allemaal aangegeven, neem ik aan, in en om Vassen. En mensen kunnen komen kijken, lekker de bos in, toch?
1: Zeker. Ja, Beekse de Weg hebben een grote kraan staan. Er staat een groot bord aan, Bosruitse Vassen. Dus ja, die is niet te missen. Daar moet je gewoon naar binnen en dan, je komt er vanzelf. We hebben ook op Facebook een mooi plattegrond, een programmaboekje gedeeld. Dus die kun je ook kijken.
0: Hartstikke goed. Dus
1: voor de hand.
0: Mooi zo. Jullie zijn er klaar voor. Vassen is er klaar voor. De SGW in Vassen. De samengestelde wedstrijden, mochten mensen denken van, waar hebben we het over? Er wordt weer een mooi weekend. Ik wens jullie veel succes, Renske. Maak er iets moois van. En laat me maandag even weten hoe het geweest is, hè?
2: Vassen, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday.

0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Nou ja, dat je het even weet, het is Friday. Onder andere Frankie Avalon, die wordt 86, de zanger uit de USA. Leonie Jansen, vroeger radio en nu kleinkunst, zoals het dan heette. 71 worden die Leonie Jansen, treedt nog steeds op. En Joanna Catrol is de zangeres van Human League. Zij wordt 64. Frits Sissing van, nou ja, Kunst en Kitsch. En alles erop en eraan, toch? Wordt 63. Frits, gefeliciteerd. Lance Armstrong, de wielren, is vandaag jaren 55 geworden. En Pernille Lalau, de presentatrice, 55. En Alex Warren, Alex Hughes heet hij eigenlijk. Hij is 26 geworden, de zanger uit de USA. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 61 wordt Monique Kleeman van Lois Lane.

0: Monique Vleeman vandaag jarig. En ja, dit was hun allereerste hit. Lois Lane, Amsterdam, heel lang geleden. En ja, Monique Vleeman is 61 geworden, de zangeres van Lois Lane. Nogmaals gefeliciteerd en een mooie dag. De spanning stijgt. Alhoewel, de spanning is al een tijdje bezig en gaande, want ze zitten sinds begin deze week in Zuid-Afrika. Touwtrekteam Oele. Dat is een lastig woord op de vroege ochtend. Wim Oskieft, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Live vanuit Zuid-Afrika. Ik hoor weer vogeltjes, ik hoor alles erop en eraan. Maar ja, ik zeg van de week ook al, het is winter daar. Of tenminste, laat ik zo zeggen, we zitten aan de andere kant van het spectrum als in, zeg maar, in deze. Maar wat is de temperatuur op dit moment in Zuid-Afrika?
1: Het zal vandaag 17 graden worden. We hebben hier zo'n beetje elk weertype al gehad. We hebben de kachel al weer aangehaald.
0: Oh.
1: En we hebben ook in de korte broek al buiten gezeten. Dat wisselt hier per dag. En vandaag hebben we een mooie zonnige dag, blijkbaar, volgens de voorspellingen. En 17 graden, dus ik zit al in het zonnetje met de zee op 100 meter. Dus,
0: ja, te gek.
1: Het is echt wel vakantie. We zitten in een heel groot Zuid-Afrikaans vakantiepark. En daar zitten we met alle Nederlanders bij elkaar. Er zijn 6 Nederlandse verenigingen. Ja, en dat is, iedereen heeft zijn eigen huisje. Ja, en dat is best wel gezellig. Ja. Ja.
0: Je mag er wel af van het park, of is dat, je kan er niet?
1: Nee, ja, we mogen er wel af. Ja, nee, want we doen na de tijd nog een weekje vakantie erachteraan.
0: Oh, kijk maar weer.
1: We hebben contacten met een Zuid-Afrikaanse vereniging. En die hebben ons een paar dingen op de mail gezet, wat we sowieso moeten bekijken. Dus dat gaan we volgende week nog even doen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als je er toch bent.
0: Precies.
1: Geldkosten doet het toch. Dus dan mag je rustig.
0: Jullie hebben gewoon gelijk. Zeg, even over de wedstrijden. Want volgens mij was er gisteren al een wedstrijd. Kun je nog even uitleggen aan de luisteraar hoe het precies zit?
1: Ja, we hebben al 2 dagen wedstrijden gehad als clubteam. En daarin hebben we in 3 klassen meegedaan. En dat is eigenlijk naar verwachting verlopen. We, in de allerlichtste klasse waren er 17 teams die meededen. En dan word je in groepen onderverdeeld. Er komen nooit meer dan 11 teams in 1 groep. En bij 12 teams maken ze 2 groepen. En in de lichtste klasse deden er 17 mee. Dus dan kreeg je een groepje van 9 en een groepje van 8. En daar zijn we derde in de pool geworden. En de eerste 2 gaan door. Dat is op zich wel jammer, maar er waren er 2 beter dan ons. En in die klasse daarboven, de 600 kilogram klasse, er waren 23 teams. En dan maken ze een poeltje van 11 en een poeltje van... Ja, 23 teams. Ja, een poeltje van 11 hadden wij. En daarvan zijn we ook derde in de pool geworden. Dus dat is eigenlijk voor ons doen. Ons doel is eigenlijk zaterdag.
0: Ja.
1: Morgen dus het nationale team in de lichtste klasse. En in de clubteams deden we mee om iedereen aan de touw te laten komen. En toch een beetje eerlijke verdeling dat iedereen 3 keer over aan de touw komt. Dus de teams waren niet op hun allersterkst. En als je dan derde in de pool wordt en in die ene klasse, de nummers 1 en 2 van onze pool, die werden ook de 1 en 2 van het toernooi. En als je dan derde wordt, ja, dan kunnen wij daar wel tevreden
0: mee
1: zijn.
0: Dat lijkt me toch.
1: Ja.
0: Dat lijkt me toch. Hey, even over die wedstrijd morgen, want dat doen jullie in een mix met Holte, toch? Hè? Dat was het verhaal.
1: Ja. En eentje van Eibergen.
0: Eibergen.
1: Die hebben we later nog mee gevraagd. Ja. Die hebben er later mee gevraagd, omdat het team liep daar toch mooier mee als hij op nummer 6 stond. Dus morgen komen er in principe 6 van ons aan de touw. En eentje van Holten en eentje uit Eibergen. En die moeten het gaan doen.
0: Mooi, mooi, mooi. En
1: vandaag hebben we een rustdag. Dus vandaag, we zijn nu net allemaal wakker. En we gaan zo eten en dan gaan we naar het veld. We hebben nog 2 jeugdspelers mee, die komen vandaag in actie in het Nederlands jeugdteam. En dan gaan we eens naar kijken en dan vanmiddag doen we toch een lichte training, losloopsessie. Hoe je het maar
0: een losloopsessie, jij verwacht er niet met touwtrekken, hè?
1: Nee, maar de jongens hebben allemaal al 2 keer over aan het touw gestaan, dus je moet even een beetje loskomen, hè? Dat,
0: Met hoeveel mensen zijn jullie ook weer? Want volgens mij komt het her en der uit toch wel heel Twente tenminste. Ik ken ook een aantal mensen die komen niet uit Oele, zeg maar.
1: Nee. We zitten met, we doen samen met Okja uit Holten. En samen hebben we een groep van 26. En
0: ja, maar ook al bij Oele. Bij Oele zitten toch ook met mensen van buiten Oele, toch? Ik bedoel, het is niet alleen Oele.
1: Nee, ja, Van Oel is de groep wel vrij klein, zeg maar. We hebben onze toetrekkers. En ik ben meer als begeleiding en coach, zeg maar. En voor de rest van Oel zijn er geen vakantiegangers bij.
0: Nee, oké. Okay. Maakt het niet uit. Goed zo. Er moet nog goed getrokken worden. Dus wat dat betreft zijn er kansen. Hoeveel zijn er ook weer in totaal? Had je niet over 600 touwtrekkers?
1: Ik weet het niet helemaal precies. Het is niet zo groot als een wereldkampioenschap in Europa. Uh-huh. Ja, daar haken toch ploegen af vanwege de kosten. Omdat,
0: je hebt een
1: vliegticket nodig. En, ja. Het is niet zo heel groot, maar qua nationale teams is het wel hetzelfde. We hebben morgen in onze klasse 10 nationale teams. Nou, dat komt wel aardig overeen met wat je met een WK in Europa ook hebt. Dus de top is er wel, laat ik zo zeggen. Maar de andere verenigingen die ook wel eens een gooi willen doen, die zijn hier natuurlijk niet.
0: Okay.
1: Ja, die blijven dan thuis.
0: Ja, weet je, dan moet je er maar zijn. Ja. Hè? Dat is heel simpel. Klaar. Dat telt voor degene die er is. Ik ben benieuwd wat het wordt als je maandag beschikbaar bent om rond deze tijd of iets later mag ook. Hoor ik het graag hoe het gaat met het touwtrekteam Oele en natuurlijk ook met het nationale team. Ook samengesteld dus met mensen uit Holte. Wim Moskief, doe iedereen daar de groeten. Geniet er vooral van in Zuid-Afrika. En zet hem op, hè. Dankjewel.

0: Straks nog naar België, naar Ierland en we gaan ook hakselen. Maishaksel.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
7: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. Politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Geldrop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. De broodjeszaak is van een landelijke keten. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Dat moet op een tablet, maar dat gaat niet goed, zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. En in Opheusden in Gelderland is een protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Halverwege de avond sloeg de sfeer bij het gemeentehuis om. Mensen staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Die trommelde de ME op. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Piercing Texas hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 18 september. In 1851 was het de eerste publicatie van de New York Times op deze dag 1851.

0: in het nieuws.
1: Afgelopen periodes werden veel ingebroken in brandweerkazernes, ook in Glanenbrug en Boekelo. Maar in Twente is dat als het ware redelijk under control. Brandweer Twente heeft maatregelen genomen. En dat verhaal is na te lezen op 120.nl. En in Enschede is gisteravond het 21ste Godbot Festival van start gegaan. De komende dagen zijn er in de binnenstad kunst, technologie, muziek, installaties en exposities te zien. En dat kan nog bekeken worden tot en met zondag. En gisteren was de aftrap van het hele gebeuren. En Heracles gaat vanavond weer voetballen, want na 6 wedstrijden staan de Almeloers nog steeds bovenaan in de keukenkampioendivisie met de maximale score van 18 punten. Het is te gek. En vanavond gaat de ploeg van trainer Vincent Helman op bezoek richting Almere. Ook een voorbeschouwing op 120.nl. Ook met de trainer, toch? Ja. En wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar vandaag af tot 18 à 19 graden. En het blijft droog. We gaan straks hakselen. Tenminste, Accent FM is aan het hakselen met de hakselploeg. We gaan naar het mais, om het mais eraf te halen. Dat soort dingen. We gaan nog naar Ierland, want daar is de King and the Queens of the Roads klootschieten. Is het daar een soort van WK klootschieten, maar dan niet helemaal. We gaan nog naar Zolder, naar het Zola-team Twente. Het oude Zola-team is daar dit weekend. En we gaan nog naar Eduard Eerting, want Eduard Eerting gaat racen in de Hellendoorn Rally. Die staat op het programma voor dit weekend. En nu China Eastern, dit is The Lover in Me.

0: op Twente FM. Kwart over acht geweest. En we gaan richting Nicky van der Rijt. We gaan naar Solder. We gaan naar het oude Zola-team Twente. Dat zeg ik goed toch, Nicky? Goedemorgen.
1: Ja, zeker. Goedemorgen. Leuk dat je belt.
0: Ja, oude team toch?
1: Ja, zeker. Ik ben uit 2019. Een van de vijf generaties die we dit weekend bij ons hebben.
0: Kijk eens aan. En ja, toen waren jullie in Australië, nu wat dichter bij huis, in Zolder. En het is ook de laatste keer meteen, hè?
1: Ja, het is de laatste zonneautorace die we doen voordat we gaan rally rijden. Dus dat voelt extra leuk om te doen.
0: Ja, hoe heb je die oud-leden allemaal bij elkaar gekregen?
1: Er leeft echt best wel veel energie onder oud teamleden om nog te gaan racen met de zonneauto. En er is iemand uit mijn team uit 2019 die dat heeft getrokken om iedereen bij elkaar te krijgen en kijken of we de juiste expertise's bij hebben. En toen was dat zeker niet moeilijk om die mensen bij elkaar te vinden.
0: Heel goed. 2019, dat is voor de corona. Corona zijn we bijna vergeten, willen we niet even weten. Maar dat is wel een tijdje geleden. Maar het heeft toen ook even stilgelegen, geloof ik. Ik weet ook niet meer hoe het precies was. Maakt het niet uit. Gaan we niet over hebben, Nicky. Die Red E, hè, die heeft toen ook gereden.
1: Ja, zeker. Red E heeft in Australië gereden, in onze editie. En daarna heeft hij nog vier keer de European Solar Challenge gereden. Dus het is inmiddels een ervaren auto.
0: Oké. Als je met elkaar bent en je ziet die auto, denk je nou, je bedoelt, gaat het dan automatisch weer verder? Of moet iedereen zijn rol pakken?
1: Het rolpakken ging heel goed. Gisteravond hebben we nog een hele tijd aan de auto geklust. En iedereen die zat meteen in zijn rol. En je ziet dat het ervaren teamleden zijn. Maar er zijn wel wat dingen uitgewisseld. En na 2019 zijn natuurlijk een heleboel dingen geïnnoveerd en geüpgraded. Dus die zijn opnieuw in de auto gezet. Dus iedereen moet wel even weer een briefing hebben voor de laatste updates. Maar dan is het gewoon gaan en de samenwerking gaat heel goed.
0: Oké, een beetje reunieachtige sfeer.
1: Ja, zeker. We hebben wel gezegd, we gaan echt serieus voor de race. De gezelligheid en reunieachtig, dat zit er zeker in.
0: Hartstikke mooi. Zeg, waar gaat er precies gebeuren in Zolder dit weekend?
1: Ja, we doen mee aan een 24-uursrace. Die start zaterdag om 12 uur. En dan is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk rondjes rijden. Degene die de meeste rondjes heeft gereden, die wint.
0: Okay.
1: En tussendoor, omdat we ook de nacht door moeten rijden. En ik heb in de weersvoorspellingen gezien dat het wat bewolkt is. Dus we mogen maximaal drie keer tussendoor opladen.
0: Oké, dat mag dus wel. Ja, want ik zit te denken, de nacht en de zonneauto, ja, dan heb je natuurlijk accu's nodig. En dat houdt hij natuurlijk niet alleen van de zon, denk ik toch?
1: Nee, zeker. In de auto zit een accu, voor Australië ook al. En dat bepaalt mede hoe ver je kunt rijden als het even bewolkt is.
0: Ja, wat gaaf zeg. En ik neem aan dat het allemaal al bekonkeld is wie wanneer rijdt en dat soort zaken?
1: Ja, we hebben zes coureurs bij ons mee. Die hebben ook al eerder in een zonneauto gereden. Voor sommigen is de eerste keer op het circuit en anderen zijn wat ervarener. Dus zij wisselen de shifts af. Elke twee uur moeten we verplicht van coureur wisselen, zodat de coureurs scherp blijven in de auto.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Hoe laat? Oh ja, morgen gaat het gestart worden. Hè? Vandaag nog oefenen of wat gaan jullie doen?
1: Ja, zeker. Ook terwijl we hier aan het bellen zijn, zijn mijn teamleden al rondjes aan het rijden op het circuit. Nu hebben ze een twee uur tijdsblok om alvast te trainen, het circuit te leren kennen. En dat vindt nu plaats. Dan hebben we vanmiddag nog een Dynamic Scootineering. Dat is een parcours over het circuit met ook slalommen. Om daarin te laten zien hoe goed de auto dat doet. En de snelste tijd daarvan bepaalt de starttijd van morgen. Dan hebben we ook nog een night training om in het donker te rijden en daar gewend aan te raken voor de coureurs. En dan is het morgen om 12 uur is de start.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie veel succes. Hoeveel teams doen er ongeveer mee qua concurrentie?
1: Het zijn 26 teams.
0: Zo. Oké.
1: En ook uit Turkije, Noorwegen en Zweden zijn we hier al tegengekomen. Uit België ook. En wij en Top Dutch Groningen zijn twee Nederlandse teams.
0: Oké, nou, ook gezellig, leuk. Je omhoeft elkaar nog eens een keer. Het is fantastisch. In Zolder dus. We gaan het meemaken. Ik neem aan dat het ergens te volgen is.
1: Ja, nou, wij zijn te volgen op onze socials, Instagram en Facebook vooral. Vanuit de organisatie is ook een live tracker op de website van de European Solo Challenge is die te vinden. Dus ja, wij zorgen dat we te vinden zijn.
0: Goed zo. Succes met het Zola Team Twente. Nicky van der Rij, dankjewel.

0: Mensen, u hoort het goed, want we gaan richting AccentFM. Dat niet alleen, we gaan ook richting Mais. We gaan Haxon en Bas Niesink. Zit jij al op de combine of is het nog niet zover?
1: Ja, ik heb net op de Haxla gezeten, even een rondje mee. We zijn momenteel in Notter, in de gemeente Wierden. En daar beginnen we vandaag met de eerste live beelden en interviews straks. En we hebben er mooi weer bij, dus perfect.
0: Het is fantastisch. Hoe heet dat nou? Is er nou een Haxelaar of een combine?
1: Nee, dit is de Haxelaar.
0: Wat is het verschil?
1: De Haxelaar die knipt de hele maïsplanten aan hele kleine stukjes.
0: Ja.
1: Dat gaat in de keul voor de melkkoeien. En een combine die plukt de kolf eruit. En die haalt alleen de korrels van de plant af, zeg maar.
0: Oh ja, de combine is met zo'n maai, zeg maar, aan de voorkant. En de Haxelaar is met zo'n fuik.
1: Ja, met zo'n pijp erop. Ja. Die blaast het dan in de wagen, ja.
0: Oké, ik vind het enge machines, maar maakt niet zoveel uit. Jij bent het gewend.
1: Je moet wel weten wat je doet, ja.
0: Nou, zeg. Ja. Foei. Hey, jullie volgen met AccentFM weer het hele weekend het Haxel gebeuren. Dat is toch ook alweer een dingetje. Live beelden vanaf het veld. Dat is nu ook te zien op Twente 2 op dit moment. Tenminste, daar zijn af en toe beelden te zien van jullie. En jij gaat de eerste reportage had je gemaakt, zei je net?
1: Ja, ik ben met de drone nou wat aan het filmen. En de rest van de ploeg is onderweg. En dan komen die beelden zometeen op de televisie.
0: Oké. En dan rij je met het busje rond, heel Twente rond, om te kijken waar er gehakseld wordt? Of heb je een aantal plekken? Hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Ja, we hebben links en rechts een beetje gehoord waar ze bezig zijn. En dus maken we straks een rondje richting Haaksbergen, willen we vandaag heen. En dan gaan wij morgen meer in Twente zelf wat doen, zeg maar.
0: Oké, Haaksbergen is ook nog net Twente, hè, natuurlijk. Ja, dat is ook al een beetje discussie tussen Haaksbergen en Neede. Hè, waar ligt de grens, weet je?
1: Nou, ja, precies.
0: Goed zo. Fantastisch allemaal. Met hoeveel mensen ben je op pad en zo? Want ik vind het technisch verhaal ook altijd wel leuk met zo'n busje. Want Frank heeft het allemaal weer geregeld. Het ziet er tip-top voor elkaar uit.
1: Ja, perfect. Nee, we zijn vandaag volgens mij totaal met 5 onderweg. En een aantal in de studio. En dat is nog wel leuk om te vermelden. We hebben nog een mooie prijsvraag. Er is ergens een gouden maiskolf verstopt, maar daar komen wij later op terug.
0: Een gouden maiskolf?
1: Ja.
0: Goed zo. En als je dat raadt, dan moet je maar luisteren naar AccentFM.
1: Precies, zo is het.
0: Ik moet de luisteraars niet wegjagen, maar bij deze maakt het allemaal uit.
1: Ja,
0: en ook te volgen op Twente TV. Ik wens jullie veel succes, Bas Niekezink, met het Haxon. Zet hem op, hè.
1: Helemaal goed. Hey, bedankt, hè.
0: Hoi.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
3: Dag Ronald.
4: Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld uit op heftige rellen. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf een aanvraag invullen op een tablet, maar dat werkt niet goed. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Het was een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
3: Dankjewel, Ronald. Tanja, goedemorgen.
5: Wim, goedemorgen. Een 50-jarige Hengelo krijgt zijn woning aan de Waregomstraat voorlopig niet terug nadat de rechter zijn bezwaar tegen de sluiting heeft afgewezen. Het huis bij winkelcentrum Slangenbeek werd op 27 augustus voor 3 maanden gesloten, na een politieinval op 3 juni. Agenten vonden daar volgens het dossier onder meer een vuurwapen, kogels, veel contant geld en spullen die met drugs te maken kunnen hebben. De burgemeester sloot de woning omdat wetten over wapens en drugs zouden zijn overtreden. De rechter vindt dat de sluiting terecht is en dat de bewoner niet heeft aangetoond dat hij en zijn studerende dochter nergens tijdelijk kunnen wonen. In Enschede is donderdagavond het Gochbotfestival officieel van start gegaan. Om 8:00 werd het festival op de Oude Markt geopend. Gochbot staat dit jaar in het teken van Manufactured Minds en draait om kunst, technologie en muziek. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn de komende dagen installaties, exposities en optredens te zien. Het festival duurt tot en met zondag 20 september. In Haaksbergen gaat vanavond de 38e editie van de Kennedy Mars van start. Om 10:00 vertrekken de deelnemers vanaf sporthal De Bouwmeester voor de 80 kilometer. Ook de nachtwandelmarathon van 42 kilometer en de halve nachtwandelmarathon van 21 kilometer beginnen op dat tijdstip. Eerder op de avond, om 7:00, start de avond mini Kennedy Mars van 10 kilometer. Het wandelevenement trekt jaarlijks duizenden deelnemers.
3: Dankjewel, Tanja. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven op dit moment? Nou, de Lutte richting de Duitse grens 3 minuten over 3 kilometer. En bij Hoevelaken aflanden als Nederland 4 minuten over 3 kilometer. Voor de rest valt het allemaal mee natuurlijk. Het is vrijdagochtend, bijna weekend. Veel mensen werken maar 4 dagen. Dus wat dat betreft... 3 controles, 1 op de A1, 39,9, daar wordt gecontroleerd op dit moment. Even kijken, de N36 bij Westhaven, Friese-Venswijk. En op de Schipleidelaan in Oldenzaal, al dus flitsmeister.nl.

0: Frequencies en Live It All hier op Twente FM op deze vrijdagochtend. En ja, een druk sportweekend. We hebben touwtrekken in Zuid-Afrika. We hebben klootschieten in Ierland. We hebben in Zolder het solo-team Twente. We zijn aan het hakselen. Ja, dat is weer wat anders. Maar bijna vergeten. We hebben ook nog de Hellendoorn Rally. Eduard Eertink, goedemorgen.
1: Ja, heel goedemorgen.
0: Goeiedag, ja. Ja, jij doet niet aan hakselen en ook niet aan, klootschieten. Gewoon ouderwets in die auto, hè? Gaan we knallen.
1: Ouderwets in de auto, ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, jaren terug, toen schoot ik een beetje uit de bocht. En toen schoot ik het Maisland in. En toen leek ik wel ook dat het hakselen was. Maar
0: Oh. Moet je niet weer doen, hè?
1: Nee, we moeten op de weg blijven. Dus daar gaan we ook ons best voor doen komend weekend.
0: Ja, de Hellendoorn Rally. Volgens mij heb je een heel mooi startnummer, toch?
1: Ja. Nou, dat is wel een beetje jammer. Maar goed, er is wel heel veel gedoe over. En inmiddels hoop ik dat de mensen ook het inzien dat het structureel wat we gewoon te laag gedeeld. En waarom, wat voor effect heeft dat? Dan maakt het nooit wat voor startnummer je hebt. Maar de startnummer bepaalt normaal ook je startpositie. En als je concurrent net in het licht staat of net op droog weer staat en jij staat in de regen, dan heb je nadeel ervan. En als voor jou iemand van de weg raakt en die proef wordt geannuleerd en geneutraliseerd, ja, dan kun je de tijd niet goed maken. Dus daarom ben ik daar eigenlijk best wel keen op. Dat ik zeg van, je moet me indelen op de positie waar ik eigenlijk hoorde staan. Maar goed, dat neemt niet weg. We hadden ingeschreven met onze eigen standaard Yaris. Dat is een Toyota Yaris GR. Het boodschappenautootje van oma, laat ik nog eens wat neerbieden zeggen. Maar deze die heeft iets meer pk's. En die heb ik eigenlijk nu wel ingeruild voor, en daar stonden we mee ingeschreven. Deze heb ik ingeruild voor een fabrieks Yaris. En daar is alles anders aan. Twee weken terug hebben we daarmee getest in Duitsland. En zijn we de vijfde mee geworden. Dus ik moet eerlijk zeggen, die auto die spreekt me enorm aan. Zit ik goed in, voelt goed. Dus we gaan zien waar het eindigt met de Hellendoorn Rally.
0: Ja, hoe is het met de concurrentie?
1: Ja, die is heel hevig. Ja, dat is echt. Normaal gesproken kun je met mijn auto misschien wel winnen. Op podium rijden. Maar dan moet er wel een goede coureur achter. En ik denk dat ik dat wel ben. Maar daar doen er anderen mee. En die zijn ook heel goed. En die rijden eigenlijk heel veel WK-wedstrijden. Die komen ook uit het WK. Ja, en Bernard de Brinker, die wat meedoet, die heeft al een aantal keren gewonnen hier. En die rijdt nu ook WK's. Ja, en die rijdt overigens in dezelfde auto als waar ik mee rijd. Die staat natuurlijk op nummer 1. Die is de favoriet van dit weekend. Maar er is ook een Luxemburger en een Belg doen mee. Die wat normaal gesproken ook in de WK deelnemen. Dus ja, we gaan het zien. Hellendoorn heeft een heel mooi startveld. En dat hebben ze goed van elkaar. Want anders was misschien ten denken van met twee vingers in de neus toch weer eerste geworden. En ik denk dat hij nu aan de bank moet. Maar dat moeten we allemaal. En waar we gaan eindigen, denk ik een beetje veilig gezegd, misschien top 10. En als ik een beetje ambitieus ben, misschien top 5. Maar goed, ja, het hangt er helemaal vanaf hoe je je voelt in die auto en hoe het weekend verloopt.
0: Ja, je zit van mij is de moed wel goed, zoals ik dan altijd zeg. Even voor de goede orde, de Hellendoorn Rally. Is er weer, in Marklo bij Dika, is daar weer het park weer mee?
1: Nee, de service waar de auto's allemaal geprepareerd worden tussen de proef en door, die is bij avonturenpark Hellendoorn.
0: Oh, oké.
1: Dus, dat kent iedereen inmiddels wel, denk ik. En we rijden vanavond, vanaf 6 uur begint het spektakel. En dan rijden we eigenlijk in Notter tussen Wielen en Rijssen. En dan rijden we tussen Wielen en Enter in Ipelo. En we rijden vanavond bij Holsen op de Bokkels bij Rijssen.
0: Oh ja, gaaf zeg. Leuk stuk daar.
1: Ja, hele mooie proef. Ja. Prachtig mooi. En morgen gaan we bij Hellendoorn ons best doen. En Dadelen en Den Ham. Ik denk dat het echt wel een spektakel wordt. Ook de historics doen ook een aantal echt goede toppers aan mee. Dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Ik hoop dat het weer een beetje droog blijft. Want dat is voor mij beter. Maar goed, inmiddels schijnt het zonnetje. Dus het lijkt,
0: ziet er goed uit volgens mij. Ja. Die avondproeven zijn natuurlijk super gaaf.
1: Ja, die avondproef is echt spectaculair. En ja, met al die rode remschijven die wat je dan ziet. En ja, hoe bleef dat spul allemaal heel. Maar ja, ja, het is echt een belevenis. Van mensen die wat niet kennen of wat dan ook. Ik zou echt eens zeggen van ga eens een kijkje nemen. Ja. En kijk op Hellendoorn Rally voor informatie. En ook alle historische doen mee. Dus er doen Audi's aan mee. Er doen heel veel BMW's en 3 aan mee. Nou, voor wat oudere luisteraars denk ik dat het wel nostalgie is.
0: Ik heb nog even gekeken, maar oude Audi 80 doen niet mee, Eduard. Verdorie.
1: Nee, de Audi 80 niet, maar de, ja, de S1 is dat volgens mij een soort oerbatterie waar ze vroeger eigenlijk mee WK's reden. Dat doet er sowieso eentje aan mee. Dus ja, het is wel geweld. En met een Ford Escort doen ze aan mee. En ja, dat zijn echt oude auto's. En dat is nostalgie. Dat is echt heel mooi ook om dat te zien. Zeker naast alle nieuwe auto's.
0: We gaan ervan genieten. De Hellendoorn Rally 2026. Eduard, ik hoor graag maandag hoe het geweest is. Ik hoop op een goede positie. Hè?
1: Ja, dat hoop ik dan ook.
0: Fijn weekend
1: in
0: ieder geval.
1: Dat gaat goed komen.
0: Tot zo. Hoi.

0: Hefty Boston hier op de Twente Radio. Het is 10 voor 9 geweest. 8 voor 9. 7 voor 9. En het is 7 voor 8 in Ierland. Dat zeg ik goed. Silke, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal, Wim.
0: King and the Queens of the Roads. Jullie zijn er met z'n allen aan het ontbijten of aan het warmlopen. Wat gebeurt er op dit moment?
1: Nee, inderdaad. We hebben de mensen in de keuken die zijn lekkere eitjes aan het bakken en spek aan het uitbakken en een echt Iers ontbijtje.
0: Ja, lekker. Ja.
1: En de sporters die kunnen rustig aanschuiven en ja, hier in het huisje voelen we ons al king en queen, dus dan hoeven we alleen de titel nog maar op te halen. Hè. Dus dat scheelt weer.
0: Makkelijk gedacht. Zeg, hoe ziet het er ongeveer uit in je ontbijttafel? Zitten jullie groepjes of van een lange tafel of gewoon op de bank?
1: Nee, we hebben twee grote eettafels hier staan in het huis. Want we hebben dus één huis met alle Nederlanders, zeg maar, met de Nederlandse man. Olivier is gisteravond aangekomen. Dus die is ook ondertussen geïnstalleerd. En we hebben Lotte in ons huis en dan mijn supporters. Dus we zijn met 24 in dit huis.
0: Zo.
1: En we hebben allemaal onze eigen slaapkamer met eigen badkamer. Dus dat is echt heel luxe en heel lekker. En dan hebben we gewoon een woonkamer met twee grote eettafels en een relaxruimte. En ja, dus dat is eigenlijk wel heel gezellig.
0: Ja, dat is het zeker. Het is ook een vaste traditie natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk ook om de wedstrijd. Hoe heet het nou? Streetball? Nee, hoe heet het nou weer?
1: Road bowling.
0: Want de wedstrijd gaat van start en zondag moet bekend zijn wie de king en de queen is. Hoe staan we ervoor? Ja. Wat is de status op dit moment, Silke?
1: Nou ja, we gaan vandaag inderdaad bij de dames gaat het toernooi beginnen. Dus vanmorgen om 10 uur mag Kelly Mellon tegen Anke Kleppen en tegen Hannah Cronin. En daarna hebben we een tussendoorwedstrijd. Dat is een plaatselijke wedstrijd die ook nog een finale moet spelen. Dus die gaan dan het parcours weer omhoog. En dan zodra ze weer boven zijn, mag ik dus in mijn halve finale aantreden. En dan gaan we vanmiddag ons best doen om de finale te halen. En we beginnen zometeen de dag met de opening van het hele toernooi. En dat is altijd bij de basisschool waar we dan de vlagceremonie hebben. En dan wordt het Ierse volkslied nog even gespeeld. De kinderen van de basisschool doen nog een liedje. Hebben ze altijd ingestudeerd. Dat ze voor
0: in uniform, hè? In uniform, toch?
1: Ja, ja. Zeker. In school.
0: Zo hoort dat. Ja, leuk.
1: En dan hebben wij ook altijd cadeautjes bij ons voor de kinderen. Dus dit jaar hebben wij de typische Nederlandse stroopwafel bij ons.
0: Heerlijk. Genieten.
1: Die we kunnen uitdelen voor de kinderen.
0: Ja. Ik deel ze ook altijd uit bij de redactie. Maar het ligt een beetje aan welk merk je hebt. Want sommige zijn als slijpschijven. Weet je, dat moet je niet hebben.
1: Nee, we hebben wel de echte kantjes.
0: Oh, heel goed. Bedoel, heel goed.
1: Het mocht wat kosten.
0: Ja, precies. Mooi. Oké, nou, spannende zaken, maar ook een super leuk weekend natuurlijk. Even de kansen nog?
1: Ja, de kansen. Ik heb het net even nagekeken. Ik heb twee keer in de halve finale tegen Dervla gegooid. Waarin zij... Nou ja, destijds eigenlijk niet meer. Ik kwam twee keer over derde werd in de halve finale. Die halve finale die ik beide won. En tegen Henna heb ik vorig jaar nog gegooid. Waarin Henna toch behoorlijk lang bij mij bleef. Dus het heel spannend hield. En op het laatste, laatste derde deel van de baan. Daar liep ik toch wel weg en pakte ik toch nog 2 schot voorsprong. De geschiedenis zegt natuurlijk niks. Maar goed, ik heb nog nooit van ze verloren in een rechtstreeks duel. En ook
0: nou,
1: op de EK's.
0: Goed.
1: Dus daar houden we maar even aan vast. En dan, gisteren ging de training echt super. Ik voel me fit. Ik ben denk ik fitter dan heel lange tijd geleden. Het zit goed.
0: Het zit goed. Heel mooi. Nou, hey, succes aan iedereen daar in Ierland. Maandagochtend gaan we even bellen. Vorig jaar had je geen stem volgens mij.
1: Nee, klopt. Dus als ik maandagochtend weer met de piepstem opneem, dan weet je dat het een feestje is.
0: Ja, helder, duidelijk.
1: Dus laten we daar maar voor gaan.
0: Goed zo. Silke, dankjewel. Silke, ook. Hoi.
1: Yes, dankjewel.

0: Zal mijn zal hier op Twente FM. Mocht je denken, was Thijs. Thijs zit in Schotland.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we het volgende week over hebben. Straks gaan we nog wat doen. Zing een song. En dat doen we met z'n allen. Gezamenlijk zingen. En daar worden mensen voor gezocht. Kaliber gaan we daarover nou bellen. En we gaan nog even kijken wat er zit vanmiddag in 1 Twente op vrijdag.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
3: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
2: Muziek.
4: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
5: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè?
2: En religie.
6: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.vennegoor.nl/luister. Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie zet zich schrap voor geweld tijdens de extreemrechtse demonstratie die morgen in Den Haag wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties, zowel op het Malieveld zelf als op de A12, daar vlakbij. Daar wil Extinction Rebellion weer demonstreren op de Utrechtse baan. Asieladvocaten en juristen zien nog veel misgaan bij asielaanvragen. Vaak weten mensen niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Ook worden ze soms net daarvoor ineens verplaatst naar een andere opvang. Asieladvocaten vinden het allemaal veel te lang duren. Ze willen een pardon voor 54.000 mensen die nog op een besluit wachten. In Rusland zijn tot en met het weekend parlementsverkiezingen en op de eerste dag zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou er zeker 350 hebben gestuurd. De verkiezingen in Rusland draaien vrijwel zeker uit op winst voor de regeringspartij, want andere partijen zijn uitgesloten. En een pagina grote advertentie van Joop van der Ende in de Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt Van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Twente FM.

ZFM. Kalibe organiseert dat in heel Twente. En duurt een week. En morgen begint het allemaal. Wat ook begint is 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Met plek nummer 6 die nog vrij is. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij. Onder andere onderweg Erasure, Eric Carmen, Snap. En nu, Bon Jovi.

0: Ronald Bol kwam er mee voor zijn discovrienden, staat erbij. Dat is ook leuk, ja. Ja, daarvoor hadden wij... Foxy was er trouwens, Get Up. We hadden ook nog Felicita. Albano en Romina Power werd eerder deze week al aangevraagd. Dat geldt ook voor Erasure. Air Carmen, Snap en Bon Jovi. Volgende ronde van 6 op rij is maandag. Even na 9 uur. Vanavond doen wij weer de Guilty Pleasure Friday XXL. Dus laat die verzoeken maar vast komen op de website twentefm.nl. Rechterboven zij de linkerkantje. Of je doet het via de 1Twente-app. Even downloaden die handel. En dan komt het allemaal goed. Komt het hier op de desk. Start to Sing. Shaya van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaat morgen van start, hè. Dat is een landelijke actieweek. Maar ook Kaliber doet mee in de diverse plekken hier in Twente.
1: Ja, zeker. Eigenlijk alle plekken. En we doen mee met onze koren. Start to Sing is een actieweek van zowel Nederland als Vlaanderen. En de bedoeling is dat we overal mensen met elkaar verbinden door samen te zingen. Dat ze een verbinding met elkaar ervaren en voelen. En we hebben nogal wat koren bij Kaliber. Dus er gaan erg veel koren meedoen. En het is ook een moment waarop nieuwe koren van start kunnen gaan, waardoor mensen nog eens even een nieuw thema kunnen vinden waar ze in willen zingen.
0: Ja,
1: dat is groot. Opgezet.
0: Ik heb heel veel koren wel eens in de uitzending. Of heel veel, regelmatig moet ik zeggen. Eigenlijk bijna wekelijks wel. En men zit altijd met die mannenstem een beetje te klungelen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want ik heb twee koren waarin de mannen overheersen.
0: Oh.
1: En ik ben bij één koor, bij het Kaliber Vokaalkoor, met name op zoek naar sopranen.
0: Ja.
1: Dus bij deze sopranen, echte sopranen, die durven, die geen hoogtevrees hebben. Die durven hoog te zingen, want we zijn bezig met de Dido en Aeneas. Maar het klopt wel, het is lastig. En in dat kader heb ik nog een heel spannend koor aan te bieden. Dat is, woensdag gaat het van start. Dat is het Matthäus-koor. En daarin mogen alleen maar jongens zingen. Dus ik ben echt op zoek naar muzikale jongens. Die ook echt al wat noten op hun zang hebben. Vanaf ongeveer 8 jaar.
0: En die,
1: precies.
0: Ja, je zegt noten op de zang. We slaan van de ene naar de andere. Noten op de zang vind ik een leuke. Ja.
1: Toch? Zo heet dat.
0: Ja.
1: En zij gaan zingen. Wij gaan het leven van Johann Sebastian Bach onderzoeken en zingen. Bij de Matthäus Passie, wat de samenwerking is met het Stadsjongenskoor. Onder leiding van Mariette Effing, waar ik veel samen mee werk. En dan mogen wij met de grote namen mee gaan zingen. Met
0: heel
1: het Fion.
0: Ja. Te gek.
1: En consensus, ja, zeker. Grote concerten. En daar ben ik echt wel op zoek naar jongens die wat durven. En dat is dan hopelijk bij deze ook hoorbaar. Jongens,
0: ja,
1: kom. En het zijn alleen jongens.
0: Alleen jongens.
1: Goed zo. Maar voor de meisjes heb ik ook wat, hoor. Want we hebben heel veel koren. En zeker al mijn kinder- en jeugdkoren. Daar kunnen zowel jongens als meisjes heel graag in zingen.
0: Goed
1: we zijn
0: zo.
1: Nu bezig met een mooi project. Licorist is dat een filmmuziek project. Dus het is van alles wat. Er is opera, filmmuziek, er is popmuziek, er is klassiek.
0: Overal waar je van houdt, ja precies, zo staat. Abelo, Enschede en Oldenzaal, hè. Op alle zeg maar, locaties gaat het gebeuren, hè. Deze Star Toezing. Zijn er nog tijdstippen of is het gewoon even verstandig gewoon om op de website te kijken? Kaliber voor kunsten is
1: Star
0: het, hè?
1: Kaliber voor kunsten. En daar staan alle koren op. Het is te veel om op te noemen.
0: Te veel,
1: Ik heb er zelf al 8, dus daar kun je alles terugvinden.
0: Goed zo.
1: Voor ieder wat
0: wils. In komende week dus, of morgen. Start to Sing, kaliber voor kunsten.nl. Ik dank je wel, Shaya. En succes. En ik hoor graag of het gelukt is met de jongens.
1: Ja, dank je wel. Ik laat het je weten, ja?
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het Stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
13: 9:55. Straks nog een update met betrekking tot de Kennedy-mars. En nu de hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vandaag staat het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. De zaak is achter gesloten deuren. De droogte van afgelopen zomer en de gevolgen die hij had voor de scheepvaart heeft gezorgd voor een miljoenenstrop in de Zeeuwse havens, zegt een topman. De sluizen in Terneuzen konden minder worden gebruikt en schepen konden minder lading vervoeren. En kritiek van Joop van den Ende op de troonrede. Er staat niks in over kunst en cultuur, zegt hij in een paginagrote advertentie in de Volkskrant. Kunst is geen bijzaak, maar de ziel van de samenleving, schrijft van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het...
13: Hallo. Dat was Ronald. En dan maar naar Tanja. Tanja, goedemorgen.
15: Wim, goedemorgen. Een 50-jarige Hengelo krijgt zijn woning aan de Waregemstraat voorlopig niet terug nadat de rechter zijn bezwaar tegen de sluiting heeft afgewezen. Het huis bij winkelcentrum Slangenbeek werd op 27 augustus voor 3 maanden gesloten, na een politieinval op 3 juni. Agenten vonden daar volgens het dossier onder meer een vuurwapen, kogels, veel contant geld en spullen die met drugs te maken kunnen hebben. De burgemeester sloot de woning omdat wetten over wapens en drugs zouden zijn overtreden. De rechter vindt dat de sluiting terecht is en dat de bewoner niet heeft aangetoond dat hij en zijn studerende dochter nergens tijdelijk kunnen wonen. In Enschede is donderdagavond het Gochpotfestival officieel van start gegaan. Om 8 uur werd het festival op de Oude Markt geopend. Gochpot staat dit jaar in het teken van Manufactured Minds en draait om kunst, technologie en muziek. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn de komende dagen installaties, exposities en optredens te zien. Het festival duurt tot en met zondag 20 september.
16: In Haaksbergen gaat vanavond de 38e editie van de Kennedy Mars van start. Om 10 uur vertrekken de deelnemers vanaf Sporthal de Bouwmeester voor de 80 kilometer. Ook de nachtwandelmarathon van 42 kilometer en de halve nachtwandelmarathon van 21 kilometer beginnen op dat tijdstip. Eerder op de avond om 7 uur start de avond mini Kennedy Mars van 10 kilometer. Het wandelevenement trekt jaarlijks duizenden deelnemers.
13: Dankjewel, Tanja. Oké, we gaan even naar het wegdek. We beginnen met de Lutte richting de Duitse grens. Daar staat 3 minuten over 4 kilometer. Stroehoevenlaken dan 9 minuten over 6 kilometer richting het westen. Stilstaand verkeer. Een aantal controles worden er gemeld. Onder andere op de A1. Dat is een controlepost bij Badmen-Markelo bij 120.1. Op de A35 bij 69.5, dat is tussen Enschede en Enschede-West, daar staan ze de hele week al. Op de N36 tussen Westerhaar en Vriezenveensewijk, in beide richtingen op die N36. En op de Schipleiderlaan in Oldenzaal, in beide richtingen al, dus flitsmeister.nl. Straks een update met betrekking tot de Kennedy Mars, die gaat vanavond van start in Haaksbergen.

0: Het is Iran van A Vlog of Seagulls hier op Twente FM, bijna kwart voor tien. Het is 9:50 geweest, 10:50 om precies te zijn. Nou ja, maakt niet uit. We tellen af naar de Kennedy Mars 2026. En Janine, goedemorgen. Hoe staan we ervoor? Stijgt de spanning een beetje? Goed weer?
1: Ja,
0: wat willen we meer?
1: Ja, we hebben er enorm veel zin in. We zijn volop bezig met alle voorbereidingen te treffen. We hebben al enorm veel deelnemers ingeschreven, dus we gaan er compleet voor. Het wordt een heel mooi feestje.
0: Ja, zijn die deelnemers altijd aan het afwachten hoe het weer is en zo en dat soort dingen? Want ik had het er met Diana een paar weken geleden ook al over. Ze kijken vaak wel, denk ik, even naar het weerbericht, toch?
1: Klopt, zeker. En we merken ook echt, de laatste paar dagen is de voorinschrijving echt booming geweest.
0: Gaaf, super. En ja. Gaan die allemaal 80 lopen?
1: Niet allemaal, nee. We hebben ook de afstanden 42, die zijn ook heel populair. Maar 21, dat is echt een topper overdag.
0: Ik weet dat er meer afstanden zijn, maar ik denk, ja, die diehards die gaan voor die 80 kilometer. Maar oké, dat is een kleine club, begrijp ik.
1: Nou, dat is toch wel zo'n beetje 250
0: miljoen. Nou, dat vind ik toch aardig. Dat zijn allemaal helder. Geweldig allemaal. Te gek zeg. Ga er maar aan staan.
1: Precies.
0: Ja, ja. Ja. Hey, hoe ziet het programma er een beetje uit vanavond? Want het gaat verspreid van start. Ik geloof de grote meuk om 10:00. Maar er zijn veel activiteiten in Huisberg, hè?
1: Nou ja, we hebben om 7:00 de start van de avond Mini Kennedy Mars. Die wordt ook goed bezocht en belopen. En dan hebben we de 80-42-21. Die starten dan om 10:00. Die lopen dan van post naar post. Dus rondom Haaksbergen is natuurlijk veel te doen en veel te zien. En op de rustposten krijgen ze dan een versnapering en een drankje. Nou ja, goed, uiteindelijk komen ze allemaal weer terug in Haaksbergen rond de ochtenduren. En dan gaat de 80 kilometer nog op gang voor de tweede lus. En we starten er ook weer op verschillende tijden nog een keer de 42, 21 en 10 kilometer. Dus Haaksbergen is echt een wandeldorp dit weekend.
0: Dat mag duidelijk zijn. Hoe doe je dat als organisatie? Blijf je ook de ene nacht wakker of ga je ploegendiensten doen?
1: Nee, er zijn mensen die wel eventjes tussendoor een korte nap doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon doorgaan. Ja. En dat is dan eigenlijk vanaf vanmorgen vroeg. Nu we begonnen zijn met de voorbereidingen tot morgenavond. Ja, 7:00, 8:00. En dan kunnen we naar huis en dan zijn de knallen op.
0: Ja, dan ben je toch allemaal gaar. Echt, serieus.
1: Ja, dan is het klaar. Klopt.
0: Oh.
1: Maar dat mag ook. Dan hebben we ook een flinke prestatie geleverd. Nee, niet alleen de wandelaars.
0: Dat alleen al. Ja, zeker. Ja, dat hebben jullie ook. Hey, stel dat er nog mensen zijn die denken van verdorie, het lijkt me toch leuk om mee te lopen. Het zij gewoon 21 kilometer, het zij een andere afstand. Kan dat nog of is het klaar nu?
1: Nee, zeker kan dat nog. Je kan nog aanmelden in de sporthal vlak voor de start. Dus mensen, kom op.
0: Goed zo.
1: Heel gezellig.
0: De Kennedy Mars 2026. Janine, succes. En iedereen trouwens qua organisatie. Zet hem op en ik hoor graag hoe het geweest is.

daar, daar loop je goed op. Dat was bij de Nijmeegse Vierdaagse ook. Dus bij deze voor al die mensen die al de zolen aan het insmeren zijn met... Wat deed het ook wel mee? Met kamfer, hè, geloof ik. Ja, kreeg je harde zol van. Nou ja, doe maar. Ja, voedsel, je echte voet. Ja. Ga er maar aan staan. We gaan met Tom van Dranen terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar 18 september 1982. We gaan naar de Nederlandse top 40, want er komt het goede doel binnen. Met het nummer Gijzelaar op nummer 35. Het goede doel bestaat op dat moment uit Henk Westbroek, Henk Temmink, Zander van Herk, Steven Wienjes, Ronald Jongeneel en Hans Bosman. Gijzelaar van het goede doel is de tweede single van de band. Maar het is hun eerste hit in Nederland. De debuutsingle in het leven van het goede doel blijft in maart 1982 steken in de tipparade. Hoe dan ook, op deze dag binnen in de Nederlandse top 40, 18 september 1982. De eerste hit van het goede doel, Gijzelaar. De single die staat 4 weken lang genoteerd en hij blijft op 28 steken.

0: was hij maar een gijzelaar. Hij werd nog deels geboycott ook. Ja, dat zijn oude verhalen uit de oude radiodoos door Ferry Maat. Omdat dat allemaal niet meer kon. Gijzelaar in die tijd van de nasleep van de treinkaping 1982. Nou, wat een gedoe. Hoe dan ook, dat was een eerste hit. Goede doel, gijzelaar. Vandaag op deze dag binnen in de Nederlandse Top 40 in 1982. Vanmiddag weer de opname van 1 vrijdag... hoe was het nou weer? Godnieuws, 21 op vrijdag. Ja, dat was hem inderdaad, hè?
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen.
1: 1 vrijdag.
0: Ja, ja, vond ik wel mooi. Ja, ook wel leuk eigenlijk.
1: Ja, 21 op vrijdag hebben we het maar genoemd. Die hebben we nu 3 keer gedaan. Dus we gaan vandaag voor de 4e.
0: Ja, gaaf. En het gaat goed en het gaat lekker. Het is gezellig. Het is een mooie week afsluiten. Vanavond op de televisie, vanmiddag de opname. Ja. Iedereen welkom. Hoe dan ook, wat zit erin vandaag?
1: We hebben weer een bommetjevolle show. En het gaat alle kanten op eigenlijk. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Hoewel zeg maar altijd de rode draad is dat het natuurlijk met de lokaliteit in Twente te maken heeft. We hebben bijvoorbeeld, dat vind ik wel mooi, we hebben Adriaan ter Huurne te gast. Hij is, werkt voor Brandweer Twente. En hij heeft heel veel te maken gehad met natuurbranden deze zomer. Hij is betrokken geweest in de bestrijding in Zuid-Nederland. Bij Venray en het Harde en ook in België, weet je wel, in de Ardennen, herinneren we het ons nog. En nou ja, goed, hij gaat daar iets over vertellen, maar ook over van wat... ja, wat doen we nou in Twente eigenlijk? Gebeuren er dingen om natuurbranden te voorkomen? En hoe kijken we naar de toekomst? Deze zomer was natuurlijk overal raak. Ja, is dat iets wat we in Twente zouden kunnen gaan verwachten of niet? En hoe ga je er dan mee om? Er zitten ook nogal wat dilemma's omheen. Het bestrijden van natuurbrand is voor de een goed en voor de ander weer slecht. Nou, daar gaat hij over praten.
0: Interessant.
1: Ja, zeker. Ik ben wel heel benieuwd. En dan hebben we Jeroen Schuitert. Hij is aanvoerder van het Oranje CP voetbalteam. Zegt dat jou wat,
0: nee,
1: Wim?
0: Nee, ja, ik heb vanochtend klootschieten gehad. Ik heb het Solarteam gehad. Ik heb het touwtrekteam gehad vanochtend. Paardrijden, Hellendoorn rally. Deze nog niet.
1: Nee, hij gaat, en toch gaat hij in oktober naar het WK. Komt hij uit voor Nederland met het CP voetbalteam. Ik had er nog nooit van gehoord, maar waar staat die CP dan voor?
0: Ja, precies.
1: Celebrale parese. Dat is een moeilijk woord voor een lichamelijk uitwerking van mensen die hersenschade hebben. Dus hij scheelt iets aan hoe hij met zijn lichaam kan bewegen ten opzichte van mensen die dat niet hebben. En die hebben samen een voetbalteam, ook echt vanuit de KNVB. En ze gaan dus 15 oktober gaan ze naar het WK in de Verenigde Staten. En dan zullen ze 7x7 spelen, dan 7x7, dus op een klein veld voetbal. En hij is aanvoerder en hij komt uit Enter. Dus dat is wel heel leuk, even met hem praten over wat is dat eigenlijk, CP voetbal. Hij heeft ook, hij doet dat nu sinds een jaar of 10 uit mijn hoofd. Dus best wel interessant. Komt ook uit op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld. Dus ik ga het met hem eens over hebben. Verder is het al een weekje denk ik nu dat er een Netflix-serie online staat waarin een Enschedees meisje van 12 jaar een bijzonder grote rol speelt. Isabel Merbis. Ze heeft ook al eerder wat dingen gedaan. Bijvoorbeeld in het muziekcentrum gestaan. Tijdens Meisje met de Zwavelstokjes had ze een vrij grote rol. En ze komt af en toe wel op tv voorbij in sketches en zo. Maar dit is wel echt next level voor haar. Een nieuwe stap. Een grote Netflix-serie, The Eat Club heet die. Dat is naar aanleiding van een boek van Saskia Noord. En zij speelt daar de dochter van de hoofdrolspeelster. En dat wordt gespeeld door Loes Havenkort. En het bijzondere is, Isabel is de dochter van Karine Roldaan. En Karine Roldaan is dan weer ook betrokken bij die film. Maar dan als coach van de kinderen die meespelen. En ook als voor de casting van die kinderen. Nou, en dan is er natuurlijk maar één vraag die meteen dan voor een scherp journalist in het hoofd opkomt.
0: Nou?
1: Is daar sprake van een zekere mate van vriendjespolitiek?
0: Juist, ja. Ja, dat kan ik bedenken.
1: Moeder die de casting doet en dochter die meespeelt, dat is toch wel opmerkelijk.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Zal ik er zeker niet nalaten om even te vragen hoe zit dit nou precies. Maar voor de rest is het natuurlijk vooral heel leuk om te horen. Hoe kom jij nou hier terecht als meisje van 12? Wat vind je ervan? Hoe gaat dat allemaal achter de schermen? En waar gaat dit eigenlijk naartoe?
0: Ja.
1: Met onze Enschedeze Isabel. Dus nou, dat. En we hebben Marije Bruinsma voor de muziek. Ik weet niet wie er kent, maar als je er kent, dan vergeet je er nooit meer. Het is een opvallende verschijning. Cabaretier, kleinkunstenaar. Ze gaat er wat rauwe geluid inslaan, zegt ze. Wat rauwe geluid vertonen. Het was al vrij brutaal soms, maar het wordt dus nog gekker. Zij gaat optreden en als je het gaat zien, dan weet je al wat ik bedoel waarschijnlijk. Want vaak is het een beetje gekkig.
0: Goed zo, houden we van. Leuk. Te gek.
1: Dus we gaan alle kanten op, Wim. En vanmiddag om 4:00 gaan we opnemen. Mocht je erbij willen zijn, dat kan. Moet je wel 4:15 uiterlijk in het Balengebouw in Enschede zijn. Aan de Lonnekerspoorlaan. Kan niet missen. Groot oud textielpand. Mocht je dat nou niet redden, om 7:00 gaan we uitzenden op tv bij 1 Twente. Maar ook op het YouTube-kanaal van 1 Twente. En daar is het ook gewoon terug te zien. Dus geen paniek. Je kunt gewoon dit weekend lekker bingen.
0: Hartstikke goed. We gaan ervan genieten. Leuke week afsluiten. 1 Twente op vrijdag. Ik zeg het goed, hè?
1: Juist. Ja, hoor. Kijk, hij is wakker.
0: Ja, nu pas. Ik weet het.
1: Twente wordt wakker en Wim ook.
0: Ja, zo is dat. Hey, Niels, goed weekend.

0: Alles van deze show terug te luisteren straks op 120.nl, 120.nl bij Luister. En vanavond weer een Guilty Pleasure Friday XXL. Tot die tijd, Jordi, Mark, fijne vrijdag.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
16: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, zegt de topman. Door de droogte konden de sluizen in Terneuzen veel minder worden gebruikt en door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. En Joop van den Ende mist de aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar boos over. Dat staat in een grote advertentie in de Volkskrant. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten nu. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Collins en You Can't Hear We Love. Lekkere vrijdagplaat, hè? Goedemorgen, het is even na 10 uur. Dit is uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Ja, goed geraden. Tot aan 1 uur dus. Lekker hits en informatie in de richting van misschien ook wel een heerlijk...

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het Erasmus ISK in Almelo is op zoek naar ouderverklaringen om door te kunnen gaan. De ISK staat voor Internationale Schakelklas, is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar die het Nederlands moeten leren. Na gemiddeld 2 jaar, wanneer hun taalbeheersing voldoende is, gaan ze naar het reguliere voortgezet onderwijs, het ROC of de FAVO. De ISK is onderdeel van OSG Twente en bestaat bijna 50 jaar. Toch heeft het nog altijd de status van een tijdelijke nevenvestiging. Dat past echter niet meer bij de structurele en regionale functie die het nu vervult. Voor de formaliteit heeft de school nu een ouderverklaring nodig om de vaste status te krijgen. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst. Ouders die dat willen ondersteunen kunnen via de website meer informatie vinden. Inwoners van Losser die tegels weggehaald hebben uit hun tuin kunnen die komende maandag 21 september weer op laten halen. Dan rijdt namelijk de tegeltaxi. In Losser zijn in het kader van het NK Tegelwippen al 7000 tegels weggehaald. Om dit aan te moedigen kunnen mensen die gratis op laten halen, zodat ze er zelf niet mee hoeven te zeulen. Na de ophaalronde zal de tegeltaxi nog 1 keer rijden, namelijk op 26 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidingen voor de bouw van bijna 200 woningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners wilden de werkzaamheden via de Raad van State tijdelijk laten stilleggen, maar de rechter ziet daar geen reden voor. Omwonenden vrezen vooral extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Estmarken Rondweg. Daar kan verkeer maar vanuit 1 richting tegelijk overheen. Volgens de rechter hoeft de gemeente met het nieuwe woningbouwplan niet ook het bestaande verkeersprobleem op te lossen. Mocht de doorstroming verslechteren, dan kunnen eventueel verkeerslichten worden geplaatst. De gemeente Enschede heeft haast met de nieuwe woonwijk vanwege de rijkssubsidie. Uiterlijk in april volgend jaar moet de bouw zijn begonnen. Volgens de huidige planning gaan de werkzaamheden in maart van start. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon en het is droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog en minima rond de 13 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar tot aan de grens 3 kilometer en een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Deze kwam uit de jaren 80 en What a Full Beliefs. Vanavond begint weer de nieuwe ronde voor de Eredivisie. De Vriendenloterij Eredivisie. De wedstrijd als eerste is vanavond tussen Groningen en PEC Zwolle. Maar wij kijken natuurlijk uit naar aanstaande zondag 2:30. FC Twente op de 5e plaats op dit moment tegen koploper PSV.

You've Got What You Give, de New Radicals op Twente FM. De gemeente Almelo heeft morgen een open dag. En ook de jonge inwoners die zijn van harte welkom, oftewel de kids. Tussen 11 en 4 uur gaat het plaatsvinden. Je kunt een kijkje nemen in het stadhuis. En speciaal voor kinderen ligt er dan ook een kinderpaspoort klaar. Hiermee gaan zij op puzzeltocht door het stadhuis en ontdekken ze onderweg allerlei plekken. Je bent dus van harte welkom morgen tijdens de open dag van de gemeente Almelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social media bedrijf Meta er zijn, nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar hij assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou Van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is alweer vroeg druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer, 20 minuten vanaf Zevenaar. En op de A50 Arnhem-Os vielen tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer met bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is Twente FM.

hoofdnaam wint er geen doekjes om. Johnny hates jazz, dus maakte hij gewoon popmuziek. Shattered Dreams was een van de hits uit de jaren 80. Dit is deel 2 van de uitzendkracht op Twente FM. Het is vandaag zonnig en wolken wat elkaar afwisselen. 19 graden wordt het vanmiddag maximaal. Het blijft droog en dat alles bij een westenwind kracht 3. Morgen is er wat meer bewolking. Zondag is er wat meer neerslag.

Sleeping Satellites, Desmond Archer. Daarvoor hoorde je Maroon 5 en The Lost Frequencies. Ja, het zit er alweer aan te komen. De Twentse cultuurtocht op 11 oktober alweer voor de 16e keer. Het is een wandel- en fietsevenement in en rond de Lutte. Iedereen die meedoet, die kan kiezen tussen een wandelroute van 10 kilometer... of een fietsroute van 30 kilometer. En wat het zo bijzonder maakt, is dat er onderweg muzikale optredens zijn op de pauzeplekken.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het Erasmus ISK in Almelo is op zoek naar ouderverklaringen om door te kunnen gaan. De ISK staat voor Internationale Schakelklas, is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar die het Nederlands moeten leren. Na gemiddeld 2 jaar, wanneer hun taalbeheersing voldoende is, gaan ze naar het reguliere voortgezet onderwijs, het ROC of de FAVO. De ISK is onderdeel van OSG Twente en bestaat bijna 50 jaar. Toch heeft het nog altijd de status van een tijdelijke nevenvestiging. Dat past echter niet meer bij de structurele en regionale functie die het nu vervult. Voor de formaliteit heeft de school nu een ouderverklaring nodig om de vaste status te krijgen. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om te investeren in de toekomst. Ouders die dat willen ondersteunen kunnen via de website meer informatie vinden. Inwoners van Losser die tegels weggehaald hebben uit hun tuin kunnen die komende maandag 21 september weer op laten halen. Dan rijdt namelijk de tegeltaxi. In Losser zijn in het kader van het NK Tegelwippen al 7000 tegels weggehaald. Om dit aan te moedigen kunnen mensen die gratis op laten halen, zodat ze er zelf niet mee hoeven te zeulen. Na de ophaalronde zal de tegeltaxi nog 1 keer rijden, namelijk op 26 oktober. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidingen voor de bouw van bijna 200 woningen aan de Telgendijk. Buurtbewoners wilden de werkzaamheden via de Raad van State tijdelijk laten stilleggen, maar de rechter ziet daar geen reden voor. Omwonenden vrezen vooral extra verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Estmarken rondweg. Daar kan verkeer maar vanuit 1 richting tegelijk overheen. Volgens de rechter hoeft de gemeente met het nieuwe woningbouwplan niet ook het bestaande verkeersprobleem op te lossen. Mocht de doorstroming verslechteren, dan kunnen eventueel verkeerslichten worden geplaatst. De gemeente Enschede heeft haast met de nieuwe woonwijk vanwege de rijkssubsidie. Uiterlijk in april volgend jaar moet de bouw zijn begonnen. Volgens de huidige planning gaan de werkzaamheden in maart van start. Dan krijg je tot slot het weer voor Twente. Er is vandaag ruimte voor de zon en het is droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog en minima rond de 13 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file in de regio vanwege de Duitse grenscontrole. De A12 Arnhem richting Duitsland. 7 6 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dus en meer hits met deze titel is Only Love. Denk aan Tina Turner en Bryan Adams. Of aan Simply Red bijvoorbeeld. Maar in dit geval was natuurlijk Sam Yeu. En It's Only Love. Je luistert naar de uitzendkracht op Twente FM. We brengen je in de richting van de lunch. Met hits als deze van Level 42. Hier zijn ze met Lessons in Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golu tijdens een arrestatie is overleden. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Golu werd volgens de politie aan de kant gezet omdat hij op zijn fatbike te hard reed. Tijdens de aanhouding werd hij niet lekker en even later stierf hij. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Daardoor moest het toestel terugkeren. Cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter euro 95 is opgelopen naar ruim 2,72 euro, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor €2,28. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Tot 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het file rijden op een paar plekken. Het is aardig druk op de weg. Onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grenscontrole. 5 kilometer, 20 minuten. En de A50 Arnhem-Os. Daar staat file tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Of zeker een van de eerste grote successen van Jennifer Lopez. En er zouden er nog veel volgen. Je hoort de Waiting for Tonight. En daarmee is de middag officieel geopend. De middag van vrijdag 18 september. En misschien daarmee ook wel jouw heerlijke lunch. Eet smakelijk samen met Teddy Swims, Mr. Know It All.

Kunt je misschien niet voorstellen, maar de ene hit naar de andere hit stond in de hitparade van deze band. Modern Talking, halverwege de jaren 80, was dit een van de grote successen. You can win if you want. De bibliotheek in Denenkamp en Oud-Marsum kunnen nog altijd extra handjes gebruiken voor het basislab. In de bibliotheken worden wekelijks techniekworkshops en activiteiten gehouden die creativiteit en techniek verbinden. In het basislab kunnen met name kinderen proeven doen met bijvoorbeeld techniek als 3D-printers, lasersnijders en nog veel meer. En daarbij zijn vrijwilligers nodig die affiniteit hebben met dit thema en natuurlijk ook met de doelgroep. En als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de bibliotheek Dinkeland of Oud-Marsum.

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
1: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede heeft de definitieve handtekening gezet voor de bouw van het Esmarkerveld. Diverse bedrijven en de gemeente hebben daarvoor gisteren de koopovereenkomst ondertekend. In de eerste fase van de nieuwe wijk komen 6 woningbouwprojecten. Dat wordt een mix van koopwoningen, huurwoningen, zorgwoningen en vrije kavels. De bouwpartijen streven ernaar om binnen een half jaar de vergunningen aan te vragen, zodat er snel gestart kan worden. Bijzonder aan het Esmarkerveld is dat er veel woningen komen met houten gevels. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van de wijk en dat woningen goed aansluiten in het groen. De gemeente Almelo houdt een peiling rond het thema duurzaamheid. Ook hier wordt al veel gedaan om als gemeenschap duurzamer om te gaan met energie en grondstoffen. De gemeente wil graag weten wat Almeloers zelf al doen en hoe ze hierover denken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het huis, verwarmen zonder aardgas of duurzamer consumeren. Via het platform Almelo Praat kun je je mening hierover geven. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten. De link is te vinden op de Facebookpagina van de gemeente Almelo. En muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingregeling is, moeten mensen zelf in het inzamelgebied hun oud papier inleveren. Dat kan tijdens de openingstijden bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Een kaartje met de betrokken straat is te vinden op de website van de gemeente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag wat ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden. Het blijft droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog. Minima rond de 13 graden.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je op de A12 bijvoorbeeld, richting de Duitse grenscontrole vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 5 kilometer en 25 minuten extra reistijd. En op de A50 naar Os, file tussen Valburg en Ravenstein, 13 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ilse de Lange en A Great Escape. Michael Jackson daarvoor en Smooth Criminal. Even na het streken nieuws. De gemeente Almelo doet nogmaals een oproep om alert te zijn voor zorgfraude. Ook hier in onze regio gebeuren helaas dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals bijvoorbeeld zorgbureaus die niet geleverde diensten alsnog in rekening brengen. Of misschien personeel dat niet over de juiste diploma's beschikt. Dit alles jaagt onze gemeenschap, jou en mij dus, op extra kosten. Daardoor stijgen, zeg maar, de ziektekostenpremie en dat soort zaken. Als je dus misstanden ziet, meld het bij

Jonas Blue met Edge of Desire bracht ons bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 18 september. De dag dat de Golden Earring een nummer 1 hit scoorde met mijn favoriete hit van de Golden Earring. Zeker de extra lange uitvoering. Dan heb ik het over Twilight Zone. Die kwam op 18 september 1982 op nummer 1 van de top 40 en bleef daar 2 weken staan. En er was een verrassing op 18 september 1988 tijdens de Olympische Spelen in Seoul. Bokser Regio Tuur, oftewel Regilio Tuur, zorgde voor een verrassing door in de eerste ronde al de Amerikaanse wereldkampioen Kelsey Banks knock-out te slaan.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een meisje van 15 dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje in haar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Morgen is er een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En justitieminister Van Wil roept de demonstranten op om het rustig te houden. Hij vindt het de politie-inzet niet waard om demonstraties die uit de hand lopen aan te pakken. Extreemrechtse kopstukken hebben volgens Vrij Nederland opgeroepen om juist geweld te gebruiken. De doodsoorzaak van Alfredo Gulu is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Gulu werd vorige week in Rotterdam aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID kon laten zien. De politie ging achter hem aan omdat hij wegrende. Hij werd tegen de grond gedrukt en overleed kort daarna. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. Ruben van Bommel en Xavi Ezequiel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hier uit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Met name voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 7 kilometer en 25 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en ook 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Tate McRae en Greedy bij Twente FM. Zo, ja, ik kom even de studio binnenvallen, jongens. Echt waar. Was op tijd weggegaan en in één keer... Ja, dacht alleen voor mij van... laat ik de boel eens lekker in de prak rijden. En zo sta je een half uur te wachten voordat je er langs kunt. Nou ja, we zijn er. We gaan maar beginnen aan gewoon door de middag.

0: Herfstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede heeft de definitieve handtekening gezet voor de bouw van het Esmarkerveld. Diverse bedrijven en de gemeente hebben daarvoor gisteren de koopovereenkomst ondertekend. In de eerste fase van de nieuwe wijk komen 6 woningbouwprojecten. Dat wordt een mix van koopwoningen, huurwoningen, zorgwoningen en vrije kavels. De bouwpartijen streven ernaar om binnen een half jaar de vergunningen aan te vragen, zodat er snel gestart kan worden. Bijzonder aan het Esmarkerveld is dat er veel woningen komen met houten gevels. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van de wijk en dat woningen goed aansluiten in het groen. De gemeente Almelo houdt een peiling rond het thema duurzaamheid. Ook hier wordt al veel gedaan om als gemeenschap duurzamer om te gaan met energie en grondstoffen. De gemeente wil graag weten wat Almeloers zelf al doen en hoe ze hierover denken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het huis, verwarmen zonder aardgas of duurzamer consumeren. Via het platform Almelo Praat kun je je mening hierover geven. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten. De link is te vinden op de Facebookpagina van de gemeente Almelo. En muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingregeling is, moeten mensen zelf in het inzamelgebied hun oud papier inleveren. Dat kan tijdens de openingstijden bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Een kaartje met de betrokken straat is te vinden op de website van de gemeente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag wat ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden. Het blijft droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog. Minima rond de 13 graden.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file in de regio is te vinden op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Er wordt gecontroleerd, daarom file vanaf Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Miley Cyrus en Secrets.
1: De Onmeunige 999.
0: Kijk, we gaan weer lekker shuffelen in de Onmeunige 999. En vandaag uitgekomen op plek 943. En dat is best diep in de lijst. En eigenlijk vind ik dat deze best wel wat hoger mag komen. De komende shuffle, of eigenlijk de komende 999, hè. Die komt er natuurlijk ook weer aan. En voor je het weet is dat het kerstmis. Nog 97 dagen voordat het kerst is. Dus schiet lekker op. Vandaag uitgekomen dus bij Daddy Cool van Boney M.

Oh ja, heerlijke plaat om even uit die middagdip te komen hoor. Dandy Warhols en Bohemian Like You bij Twente FM. Hey, als je vanmiddag van een beetje rondneus houdt, dan kun je vanaf 3 uur terecht aan de S-Rijn in Hengelo. Het is daar namelijk vandaag een vintage en more markt. Ja, en dat is dus niet alleen tweedehands kleding. Er staat van alles. Vintage interieurspullen, brokante kunst, handgemaakte dingen en curiosa. Ook de ateliers en de winkeltjes die daar zitten, die zijn geopend van 3 tot 9 vanavond. En de toegang die is helemaal gratis. Ik vind dat soort markten trouwens levensgevaarlijk. Je gaat erheen omdat je alleen even wilt kijken. En een uur later loop je naar buiten met een lamp uit 1973... waarvan je thuis nog moet uitleggen waarom je dat ding in godsnaam gekocht hebt. Ja, nou dat ben ik. Hey, meer info over dit.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Er zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. Bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. In Mantrum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen via Telegram. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op verschillende plekken in de regio. Onder meer uiteraard de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Duiven 8 kilometer en 20 minuten. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein vielen vanaf Berghagen tot aan knooppunt Bankhoef. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
11: Door de middag. Mark Schepers.

0: Sarah, Hurt Me. Je luistert naar Door de Middag als je net ingeschakeld bent. Net 2 uur geweest.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, deze kunnen we eigenlijk prima hebben zo op een vrijdagmiddag. Het is vandaag Nationale Cheeseburgerdag. Ja, en daarmee komen we automatisch bij een discussie die volgens mij veel belangrijker is dan die eigenlijk zou moeten zijn. Wat hoort er op een perfecte burger? Nou, ik ben niet op zoek naar een compleet recept, hè. Ik wil vooral weten waar je absoluut niet zonder kunt. Ik hoor namelijk bij team... Wie heeft het uitgevonden om een augurk op een cheeseburger te doen? Ik vind dat zo vies. Nee, dat is het eerste wat ik er ook altijd afsloop als het erop zit. Ik bedoel, tomaat kan erop zitten, sla kan erop zitten, maar augurk? Nee, ik vind augurk prima, ik vind het lekker, maar niet op een hamburger. Nee, ik vind het afbreuk doen aan de hamburger. Nou, ik ben wel benieuwd hoe jouw burger eruit ziet, hoe de perfecte burger eruit ziet voor jou. Dus wat hoort er volgens jou absoluut niet op? Ik zou zeggen, kom maar door. Laat het even weten via de app.

even bij stil. Ja, ik vroeg het jullie net. Het is vandaag Nationale Cheeseburger Day. Wat hoort er op een perfecte burger en wat hoort er volgens jou absoluut niet op? Nou, ik wist dat ik hier een aantal meningen over zou krijgen, maar dat ze zo uiteen zouden lopen, dat had ik even niet verwacht. Rens uit Enschede, die stuurt bacon, cheddar, gebakken ei. Klaar. Gebakken ui, sorry. Klaar. En kom alsjeblieft niet aan met komkommer. Ja, tegenwoordig zit er ook komkommer op. Maar ik denk dat we die wel onder dezelfde categorie als augurk kunnen scharen. Wie dat bedacht heeft, die moeten ze nu nog voor de rechter slepen. Ik ben het volledig met je eens, Rens. Maaike die zegt, nou, komt die augurk. Heel veel augurk. Ja, mijn vriend haalt ze er altijd af en dan krijg ik die van hem er ook nog eens bij. Nee, ik ben niet de vriend van Maaike. Het gaat bij ons thuis trouwens wel precies hetzelfde. Mijn vrouw die zegt ook altijd, doe maar hier. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon, het past niet bij een hamburger. Ik blijf erbij, sorry Maaike. Maar goed, als jij het lekker vindt, vooral doen. Even kijken. De vrijdagploeg uit Almelo. Nou, geen idee wie dit zijn, maar leuk dat jullie ook luisteren. Gebakken ei erop. Niet over discussiëren, Mark. Gewoon eens proberen. Nou, daar moet ik wel zeggen. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Gewoon echt een lekker gebakken eitje eroverheen. Maar een eggburger noemen ze dat ook wel eens, hè? Ja, ik mag geen reclame maken eigenlijk. Maar je moet eens een keer een hamburger gaan proberen bij Hino's in Enschede. Ja, ik ga hier gezeik mee krijgen, maar moet gewoon eens doen. Dan weet je pas echt wat echte hamburgers zijn. En ze maken het precies zoals jij wil. Als je er geen augurk op wil, prima, regelen ze voor je. Even kijken, Edwin uit Denenkamp, die stuurt, doe mij maar gewoon kaas, ui en burgersaus.

wel een punt. Hè? Sommige burgers moet je tegenwoordig eens demonteren voordat je ze netjes op kunt eten. En de laatste die komt van Nienke uit Bonnen, die zegt ananas. En voordat iedereen boos wordt, ik vind het lekker, punt. Nou Nienke, ik geef je groot gelijk, het is jouw hamburger. Ja, ik heb nog veel meer appjes binnengekregen, want dit is een onderwerp waar we niet over uitgepraat raken. Maar kortom, Twente eet de hamburger op veel verschillende manieren. En je hebt kamp augurk en kamp niet augurk. Ik zou zeggen, als je vanavond nog niks op de planning hebt staan, maak een lekkere cheeseburger zoals jij hem lekker vindt. En dan mag de rest lekker zeuren. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Hey, ik ga je vast al eventjes opwarmen, want we gaan natuurlijk straks de Guilty Pleasure Friday opwarmen. Ik zoek 3 platen, 3 Guilty Pleasures. En jij mag gaan kiezen welke 3 platen wij gaan draaien. Dus ga maar vast even nadenken. Mag je dat het laatste uurtje naar mij toesturen? Via de app of de site. Zometeen het streeknieuws, maar er is nog...

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De gemeente Enschede heeft de definitieve handtekening gezet voor de bouw van het Esmarkerveld. Diverse bedrijven en de gemeente hebben daarvoor gisteren de koopovereenkomst ondertekend. In de eerste fase van de nieuwe wijk komen 6 woningbouwprojecten. Dat wordt een mix van koopwoningen, huurwoningen, zorgwoningen en vrije kavels. De bouwpartijen streven ernaar om binnen een half jaar de vergunningen aan te vragen, zodat er snel gestart kan worden. Bijzonder aan het Esmarkerveld is dat er veel woningen komen met houten gevels. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van de wijk en dat woningen goed aansluiten in het groen. De gemeente Almelo houdt een peiling rond het thema duurzaamheid. Ook hier wordt al veel gedaan om als gemeenschap duurzamer om te gaan met energie en grondstoffen. De gemeente wil graag weten wat Almeloers zelf al doen en hoe ze hierover denken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het huis, verwarmen zonder aardgas of duurzamer consumeren. Via het platform Almelo Praat kun je je mening hierover geven. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten. De link is te vinden op de Facebookpagina van de gemeente Almelo. En muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. Tot er een nieuwe inzamelingregeling is, moeten mensen zelf in het inzamelgebied hun oud papier inleveren. Dat kan tijdens de openingstijden bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt inwoners in de betrokken straten om nadrukkelijk geen oud papier meer aan de straat te zetten. Een kaartje met de betrokken straat is te vinden op de website van de gemeente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag wat ruimte voor de zon en lichte wolkenvelden. Het blijft droog met maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking, maar ook dan droog. Minima rond de 13 graden.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 richting de Duitse grens heb je tussen Zevenaar en de grens 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Breuningen en knooppunt Bankhoef heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: unstoppable.
1: Samjeu en Dark Before the Dawn. Hey, voor dit weekend nog een leuke uit Almelo. Daar is zaterdag en zondag de open atelierroute. Verschillende kunstenaars gooien hun atelierdeuren open. En je kunt dus gewoon naar binnen om te kijken waar en hoe hun werk wordt gemaakt. Dat vind ik eigenlijk veel leuker dan alleen dat eindresultaat ergens aan een witte muur zien hangen. Even zien waar iemand werkt, wat er half af op tafel ligt en hoe zoiets nou ontstaat. Nou, de route die is gratis en beide dagen vanaf 11 uur 's ochtends is die open. Nou, voor alle deelnemers en locaties, die kun je vinden op 120.nl.

Montreal en Niels on Hoe bij Twente FM. Het is vrijdagmiddag. Het volgende uur gaan we natuurlijk weer opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Ik ben op zoek naar 3 platen die we zo meteen gaan draaien. Welke dat zijn, dat bepaal jij. Stuur ze maar in.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland. Dat melden bronnen. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu is hij opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantrum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Mensen hebben deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader. Zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon en blijft het vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio is het druk richting de Duitse grens. Zo heb je vertraging op onder andere de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Dan naar de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen Elst en Blent 10 minuten langer over. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen een kwartier op onthoud. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Smit en Stay bij Twente FM. Hey, het is 3:00 en ik weet niet hoe jouw vrijdag ervoor staat, maar vanaf dit tijdstip begint hij bij mij toch altijd net iets meer als vrijdagmiddag te voelen. En we gaan nog één keer even rustig aan doen zometeen met How Slow Can You Go, maar daarna is het klaar met rust, want richting 4:00 gaan we alvast lekker opwarmen voor vanavond voor de Guilty Pleasure Friday.

Stephanie Mills, I never knew love like this before bij Twente FM. Het is door de middag bijna luisterd en ik heb vandaag even een plaat waarvan ik eigenlijk vooral het refrein heel graag weer eens wilde horen. En volgens mij hebben we deze in House Locking You Go ook nog niet gehad. Uit 1986, Cyndi Lauper en True Colors. Even lekker House Locking.

0: Topzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 2 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Almelo opent aanstaande zaterdag haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen onder meer in gesprek met gemeenteraadsleden Almelo verkennen vanaf de 19e verdieping en via een quiz in de huid van een raadslid kruipen. Daarnaast is er een vaartocht langs highlights van Almelo met de Almeloze praam in de havenkom. Boven het IJ van Co in de Enschedese binnenstad wapperen zo'n 250 kleurrijke vlaggetjes met gestileerde afbeeldingen die verwijzen naar slavenarbeid. Via een QR-code bij de ingang van het stadhuis zijn de verhalen achter de vlaggen te beluisteren. De textielgeschiedenis van Overijssel is nauw verweven met slavernij en koloniale uitbuiting. Een ongemakkelijk verhaal waarover lang niet is gesproken. En regionale makers, beleidmakers, culturele instellingen en gemeenten deelden donderdag in Almelo kennis over de toekomst van de cultuur in Twente. Wethouder Margreet Overmeen Bakhuis nam de gebiedsbiografie in ontvangst, waarin de Twentse parels worden beschreven. Bezoekers lieten zich op twee locaties inspireren. Studio 15 en Stadslab onder het thema Cultuur met Impact. Heb ik nu het weer met impact voor Twente. Vanmiddag waait een matige westenwind. Een enkel buitjes mogelijk. Op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. En morgen begint met een buitje en de rest van de dag zal het droog zijn.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land staat nu zo'n 40 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De langste vertraging heb je nu op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de grens staat 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan richting de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier vertraging.
15: En tot slot de A326, Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Feeling, Lost Frequencies hier bij Twente FM. Goed, het is gedaan met rust. Het is vrijdag en dat betekent dat we richting 4 uur alvast een beetje gaan oefenen voor de Guilty Pleasure Friday vanavond. Ik heb 3 plekken, dus stuur mij je naam, waar je luistert en die ene plaat waarvan je eigenlijk weet dat die fout is, maar die toch harder moet zodra die begint. Kom maar door via Twente.

Bart Sprocket, Walk on the Ocean. Oh, ja hoor. Vrijdagmiddag en dat betekent maar één ding. Zo rond 3:15 gaan we lekker opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Elke vrijdagavond te horen van 7 tot 11 hier op de zender. En dan komen alle Guilty Pleasures voorbij. Van dikke gitaren tot aan de polkaatjes, om het maar zo te noemen. Nou ja, 3 appjes, 3 platen. En vanaf hier nemen jullie eigenlijk gewoon even een heel klein beetje de playlist over. De eerste die komt van Kim uit Goor. Die zegt, Mark, ik ga meteen goed fout. Dietje Otzi, Hey Baby. Op vakantie ooit veel te vaak gehoord en nog steeds gaat hij harder als hij aanstaat. En ja, ik zit al in de auto, dus de stereo kan goed hard. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Kim. Want het is de eerste plaat die we gaan draaien hier in de opwarmer voor de Guilty Pleasure Friday. Dit is DJ Otzi en Hey Baby. Okay.

0: Guilty Pleasure Friday. Radio met een glimlach.
1: Nou, we zijn lekker onderweg. Dietje, Otzi voor Kim uit Goor. En dan krijg ik deze van Bas. Die is ook onderweg richting huis. Dus die kan waarschijnlijk zijn stereo ook op standje buren. Dus, nou ja, je hebt geen buren in de auto, hè? Nee, dat is het mooie aan de auto. Ja, ik word hier in de straat ook wel eens... Oh, daar komt Mark weer aan. Ze weten precies wanneer ik thuis kom. En ik vind dat heerlijk. Beetje die bas in de auto. Mensen die geen last van je hebben. Ja, behalve als ik thuis kom dan. En ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje moet gaan opletten. Want ik doe het soms 's nachts ook wel eens, ja. Ja, dat terzijde. Even kijken. Bas die zegt... ik wil wel graag Scatman John met Scatman. Geen idee waarom, maar ik word nog steeds vrolijk van deze plaat. Nou, weet je Bas... Volgens mij hoef je voor sommige dingen ook helemaal niks uit te leggen. Gewoon aanzetten. Scatman John en Scatman, de nummer 2 in de Guilty Pleasure Friday Warming Up. Aan de

0: is jouw guilty pleasure? Vraag hem aan via de app of mail naar gpf@twentefm.nl.
1: Ja, dan komen ze netjes terecht bij Wim of bij Richard, want die zitten er vanavond tussen 7 en 11 om al die guilty pleasures te draaien. Je hoorde net Skyman John en we hebben er nog eentje. Deze komt van Lisette uit Haaksbergen. Die zegt, Mark, ik wil echt heel graag Toybox met Tarzan en Jane horen. Mijn kinderen schamen zich altijd kapot als ik hem draai, dus graag op de radio. Nou kijk Lisette, jij gebruikt Twente FM gewoon om je kinderen lastig te vallen. Daar werk ik heel graag aan mee. Dus zet hem op 10, want dit zijn Tarzan en Jane. Toybox.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: The Guilty Pleasure Friday. Iedere vrijdag op Twente FM.
2: Natuurlijk elke vrijdag gewoon een paar Guilty Pleasures erin, hè. Je hoorde net Toybox met Tarzan en Jane voor Lisette uit Haaksbergen, die waarschijnlijk nou een paar boze kinderen heeft. Ja, Kim had DJ Otzi, Bas wilde Scatman John en Lisette maakte hem af met Toybox. Nou, muzikaal hebben we vandaag werkelijk nergens meer recht van spreken. Maar lekker, dat was het wel natuurlijk. Ja, dankjewel dat je weer bij was deze week. Mijn naam is Mark en dit was Door de Middag. Ik zou zeggen, maak er een donders mooi weekend van. En vanavond gaan we natuurlijk vrolijk verder met de Guilty Pleasure Friday. Doe er stiekem nog even een Guilty Pleasure van mij in. Ome Gerard Joling, en ga je met me mee. Heel fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat nog even niet onderhandelen met de BBB over steun voor de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd naar de ministerraad. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet vanwege de stikstofplannen. Daarom is het volgens Jette logisch dat BBB nu niet meepraat en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke zou drugscrimineel Jan G. zijn uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorinchem is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. Volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land is het druk richting de Duitse grens. Zo heb je vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je er vanaf Duiven 20 minuten langer over. Op de A325 heb je tussen Elst en Nijmegen 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A326 van Nijmegen richting Ravenstein staat voor knooppunt Bankhoef 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM.

is de nieuwe single van Roxy Dekker, Bare Minimum. Twente komt thuis. We begonnen met Wham, The Edge of Heaven. Oftewel, The Edge van je werkweek richting dat weekend. De laatste loodjes van je werkweek in ieder geval. Het is vandaag vrijdag 18 september. Vriendelijke dag, er is ruimte voor de zon. Vanmiddag temperaturen van zo'n 18 tot 19 graden. Maar het weekend lijkt zelf een beetje wisselvallig te worden. Uiteraard straks hier bij de middagshow het weekendweerbericht. Wel, misschien valt het ook wel mee trouwens. Details erover uiteraard straks met vandaag onder andere in het nieuws. 1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, maar het is best veel eigenlijk als ik erover nadenk. Hoe zit dat in Twente? Is er nog zoiets als geluk in Tuk, zeg maar, hier in Twente? Het bruto Twents geluk, daar hebben we het in het verleden wel eens over gehad. We gaan straks kijken naar deze cijfers en ook even kijken of we daar voor Twente dan iets uit kunnen halen. En de brandstofprijzen naar recordhoogte deze week opnieuw. Loont het dan nog steeds om over de grens te tanken? Want ook in Duitsland stijgen de prijzen. De verschillen zijn groot, maar misschien nog steeds wel de moeite waard. En daarover straks meer. Ook heel veel lekkere muziek voor je vrijdagmiddag, hoor je Marvin Gaye. Straks hier ook Dan Hartman en muziek van Power Station.

0: Marvin Gaye. Dat was niet de uitvoerend artiest, maar de titel van de plaat van Meghan Trainor en Charlie Puth samen. Zit van hem weer een paar jaar geleden. Daarvoor hoorde je nog Power Station, Some Like It Hot.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: De laatste loodjes van je werkweek. Het is vrijdagmiddag, best een vriendelijke dag met ruimte voor de zon. Morgen iets meer bewolking, maar het lijkt ook niet zo nat te worden als dat ze aanvankelijk hadden gezegd. Maar uiteraard vertel ik je daar straks alles over. En naarmate de herfst weer nadert, zie je ook dat mensen met depressie en eenzaamheidsgevoelens toenemen. Vandaag kwamen cijfers van het CBS naar buiten. In 2025 was 1 op de 10 mensen van 15 jaar of ouder sterk eenzaam. Dat cijfer is al jaren stabiel, maar ik vind het al best fors, als ik heel eerlijk ben. Vooral mensen tussen de 35 en 55 jaar, die voelen zich eenzaam. En dat zijn ook voor een heel groot deel mensen die niet in Nederland zijn geboren en mensen met een sociale uitkering. Ja, dat is toch een dingetje, kun je zeggen. Het CBS heeft die cijfers opgebracht op basis van onderzoek van de sociale samenhang en het welzijn. In het onderzoek sociale samenhang en welzijn zijn sinds 2019 stellingen opgenomen over eenzaamheid. De vragen gaan over het ervaren van leegte, het missen van mensen en het gevoel vaak in de steek gelaten te worden. Dat is het in ieder geval het hele verhaal emotionele eenzaamheid. En daaruit blijkt dus dat 1 op de 10 mensen van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam voelt. Dat is best veel. Er zijn in Twente ook allerlei sociale projecten. Mensen waarmee je toch een beetje wat voor elkaar kunt betekenen. We kennen hier ook het Twentse naberschap. Ik heb overigens niet de cijfers die uitgesplitst zijn per regio in Nederland. Maar het is wel opvallend dat in ieder geval vooral in steden mensen met eenzaamheid vaker voorkomen dan mensen in plattelandsgemeenten. Daar is dan toch blijkbaar meer naberschap als je naar de cijfers kijkt. Nou ja, kijk een beetje om naar je medemens. Dat helpt ons allemaal natuurlijk een stapje verder. Want eenzaamheid, dat gun je niemand natuurlijk. Dat is een soort eenzame killer in dit geval.

Het weekend komt steeds dichterbij. En met deze muziek ga je dat toch geloven ook. Real Life by Fire van Dan Hartman. En ook hier op de radio Tom Petty en de Heartbreakers. En Mary Jane's Last Dance bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Wat fijn dat je luistert. Zometeen krijg je van ons een update. De update van het laatste nieuws uit Twente. Maar eerst nog de vernieuwde single van Kygo en Max McNown. I get a

0: Herfstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Almelo opent aanstaande zaterdag haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen onder meer in gesprek met gemeenteraadsleden Almelo verkennen vanaf de 19e verdieping en via een quiz in de huid van een raadslid kruipen. Daarnaast is er een vaarttocht langs highlights van Almelo met de Almeloze praam in de havenkom. Boven het ei van Co in de Enschedese binnenstad wapperen zo'n 250 kleurrijke vlaggetjes met gestileerde afbeeldingen die verwijzen naar slavenarbeid. Via een QR-code bij de ingang van het stadhuis zijn de verhalen achter de vlaggen te beluisteren. De textielgeschiedenis van Overijssel is nauw verweven met slavernij en koloniale uitbuiting. Een ongemakkelijk verhaal waarover lang niet is gesproken. En regionale makers, beleidmakers, culturele instellingen en gemeenten deelden donderdag in Almelo kennis over de toekomst van cultuur in Twente. Wethouder Margreet Overmeen Bakhuis nam de gebiedsbiografie in ontvangst waarin de Twentse parels worden beschreven. Bezoekers lieten zich op twee locaties inspireren. Studio 15 en Stadslab onder het thema Cultuur met Impact. Heb ik nu het weer. Met impact voor Twente vanmiddag waait een matige westenwind. Een enkel buitjes mogelijk. Op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. En morgen begint met een buitje en de rest van de dag zal het droog zijn.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Doe je er tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk 10 minuten langer over. Dan naar de A325 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 3 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Kid LAROI en Justin Bieber die zochten de samenwerking een paar jaar geleden. En dat leverde deze grote hit. Stay. Dat is ook een goed advies voor de middagshow voor Twente. I need you to stay, En daarvoor een beetje nog bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente. Je vindt het terug op 120.nl. Je nieuwsarchief met nieuws, achtergronden, actualiteit en ook gemiste interviews. En ook op onze website Meer Twente FM. Daarvoor

Leuke plaat leveren we erop. Holy Water. Daarvoor nog Causing a Commotion. Die was van Madonna uit de jaren 90. Met vandaag eigenlijk best een vriendelijke dag. Er is veel ruimte voor de zon. Met vanmiddag temperaturen van maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht dan is er iets meer bewolking. Blijft wel droog met minimumtemperaturen van rond de 13 graden. Morgen, je zaterdag, dan is het bewolkt. In de ochtend nog wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En er staat een vrij stevige wind. Dat is dan weer jammer. Voor de zondag een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er vrij stevige wind. De zon zal zich rood vaker laten zien. Het wordt tussen de 18 en 20 graden dit weekend. Begin volgende week lijkt het droog te blijven. De temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Dus rustig na zomer weer eigenlijk vanaf volgende week.

Kent, groot hit van dit moment. Another in 54 Ultra en Talk to You bij Twente FM. Het radiostation voor Twente met ook nog hier zojuist Chinese en I Love Your Smile. Gaat dat zonnetje spontaan van schijnen? Met een glimlach natuurlijk, zo werkt het wel een beetje. Richting het einde van het weekend, het einde van de werkweek. En het begin van je weekend, laat ik het vooral leuk houden. En dat betekent dat je daar natuurlijk ook wel een klein beetje een glimlach van op je gezicht krijgt. Met zometeen een officieel startmoment van je weekend met de 5 uur uit je dakplaat. Heb je daarvoor een leuke suggestie? Kom maar door via de mail of de app.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. Ook werd er van alles gesloopt. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Jessogus gaat erin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers. 298 in totaal. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege stikstof hun bedrijf dreigen te verliezen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over hun vergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. De 5 pluimveebedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur en daar komt veel stikstof terecht. De vakbonden zijn weggelopen uit het cao-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken, meldt nu.nl. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel stapelwolken en het is droog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met hier en daar wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je tussen Zevenaar en de grens er 20 minuten langer over. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen heb je een half uur tijdsverlies. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Dus afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

beetje. En verder een zucht van verlichting deze week, want de Duitse grenscontroles zouden per direct worden beëindigd. Maar het blijkt dus toch iets anders in elkaar te zitten. Want op de A1 bij de Lutte, daar blijven de grenscontroles wel. Dat is grote frustratie, ook hier in Twente natuurlijk. Want door die grenscontroles staan er ook regelmatig files en niet zelden zijn er ook ongevallen gebeurd. Nou, onder andere burgemeester Diepemaat van Lossen maakt zich druk over het feit dat er grenscontroles staan. Die vindt ze buitenproportioneel. Nou ja, goed, als inwoner van Twente weet je het natuurlijk al lang. Hè? Als je naar Duitsland moet, neem vooral niet de A1. Alle andere wegen is prima, maar niet de A1. Ja, het is een beetje een rare situatie. Ik zou zeggen, als je iets kwaads in de zin hebt, weet je dit ook. En dan pak je ook een andere grensovergang. Maar goed, het zal een soort Duitse symboolpolitiek zijn in ieder geval. Dat en meer, we gaan het erover hebben hier in de middagshow. Met ook fijne muziek voor je weekend. Veel kans hoor je zo. UB40 en eerst zijn dit de Simple Minds.

0: Jones en Can't Stop Loving You.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: Hoe zou het eigenlijk gaan met Phil Collins? Die ging qua gezondheid volgens mij niet al te best. De laatste tijd is het opvallend stil. Dan maak ik me toch altijd een beetje zorgen bij artiesten op leeftijd. Dat je denkt, ja. Nou ja, laten we hopen dat hij er even mee gaat. Er is een hoop fijne muziek gemaakt in het verleden. En daarvoor nog de Simple Minds, Sanctify Yourself. Op je vrijdagmiddag richting je weekend. Welkom in ieder geval bij de middagshow. Met een zucht van verlichting deze week toen bekend werd dat Duitsland per direct een groot deel van de vaste grenscontroles aan de Nederlandse grens wilde gaan beëindigen. Maar later kwam er toch nog een addertje, want niet op de A1. Nou, dat is toch jammer. Frustratie ook bij de burgemeester van Lossen, Jeroen Diepermaat. Die zegt ook, ja, wat een onzin eigenlijk. Waarom daar dan weer wel? En het is buiten proportioneel. Symboolpolitiek in Duitsland. Duitsland die gaat op verschillende andere snelwegen geen grenscontroles meer uitvoeren. De controles die worden anders georganiseerd, zegt Duitsland, om overlast voor inwoners en grensverkeer te beperken. Er is alleen slecht nieuws dus voor mensen die regelmatig de A1 over de grens willen gebruiken. Want daar blijft de grenscontrole wel zoals die al sinds september 2024 is. Ook al ruim 2 jaar, hè? Dat is lang. Nou ja, de burgemeester van Losser die maakt zich er druk om. Die zegt, nou, zo snel mogelijk stoppen. Dit heeft niks te maken met het in ieder geval voorkomen van grensoverschrijdende criminaliteit. En hij vindt het in ieder geval grote onzin. Nou ja, ik weet niet of zijn woorden heel veel indruk gaan maken in Duitsland. En dat Duitsland dan denkt, nou, als de burgemeester van Lossen dat zegt, dan gaan wij het wel aanpassen. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel een punt. Misschien dat zijn oproep kan worden vergroot met meer partijen die zeggen, nou Duitsland, zou je daar eens niet over nadenken?

Did I Go Wrong? En ook nog hier Robin Schulz, de Duitse DJ met Sugar. Veld hit van alweer een paar jaar geleden. Onderweg hier het Twente FM Streeknieuws. We gaan je bijpraten naar nieuwe muziek van Miley. Dit is Best Persuaded. Let's go.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Almelo opent aanstaande zaterdag haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen onder meer in gesprek met gemeenteraadsleden, Almelo verkennen vanaf de 19e verdieping en via een quiz in de huid van een raadslid kruipen. Daarnaast is er een vaarttocht langs highlights van Almelo met de Almeloze praam in de havenkom. Boven het IJ van Co in de Enschedese binnenstad wapperen zo'n 250 kleurrijke vlaggetjes met gestileerde afbeeldingen die verwijzen naar slavenarbeid. Via een QR-code bij de ingang van het stadhuis zijn de verhalen achter de vlaggen te beluisteren. De textielgeschiedenis van Overijssel is nauw verweven met slavernij en koloniale uitbuiting. Een ongemakkelijk verhaal waarover lang niet is gesproken. En regionale makers, beleidmakers, culturele instellingen en gemeenten deelden donderdag in Almelo kennis over de toekomst van de cultuur in Twente. Wethouder Margreet Overmeen Bakhuis nam de gebiedsbiografie in ontvangst waarin de Twentse parels worden beschreven. Bezoekers lieten zich op twee locaties inspireren. Studio 15 en Stadslab onder het thema Cultuur met Impact. Heb ik nu het weer. Met impact voor Twente vanmiddag waait een matige westenwind. Een enkel buitjes mogelijk. Op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. En morgen begint met een buitje en de rest van de dag zal het droog zijn.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen Zevenaar en de grens een kwartier op onthoud. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je tussen Elst en Nijmegen er een half uur langer over. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein staat voor knooppunt Bankhoef 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de N342, die is in beide richtingen dicht bij Oldenzaal. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte.

Jaren 80, hè, toen zaten we er middenin. Something About You was een van die hits. En daarvoor Alicia Keys nog met Underdog bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Met een politieonderzoek vandaag op de Kuiperdijk. De politie onderzoekt een overval. Want twee gemaskerde mannen op een skinnybike en een scooter die hebben afgelopen nacht geprobeerd een 24-jarige fietser uit Enschede te beroven. Het slachtoffer wist gelukkig te ontkomen en verstopte zich voor de belagers. Kort daarna ontstond er een achtervolging met politie, waarbij een agent een stroomstootwapen inzette. De verdachte wist uiteindelijk wel te ontkomen. Het incident vond plaats op de Kuiperdijk tussen 14:15 en 14:30 s'nachts. De twee mannen droegen bivakmutsen en probeerden de 24-jarige fietser te beroven. De man die wist dus weg te komen, maar moest daarbij zijn fiets achterlaten. Hij waarschuwde de politie, verstopte zich voor de gemaskerde mannen. Dat leverde dus een achtervolging op. Politie vraagt eventuele getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. Dus heb je iets gezien afgelopen nacht op de Kuipersdijk tussen omstreeks 14:15 en 14:30 s'nachts, dan zou je misschien de politie kunnen helpen. Check in ieder geval eventjes, meld misdaad anoniem. Of anders de politie, het politienummer, hè, dat kun je dan checken. Meer erover lees je ook op onze website 120.nl. Met zometeen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsch.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer, met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een asielzoeker die zich wilde vergrijpen aan 2 vrouwen in Rotterdam. Dat meldt Rijnmond. Hij hield 1 van de vrouwen in een nekklem, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze bijkwam, bleek dat haar broek omlaag was getrokken. Ook zat haar gezicht onder het bloed. Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar Nederland gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het bendegeweld in het Gelderse Overasselt begin deze maand. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. De nieuwe verdachte werd opgepakt in België en is nu overgeleverd aan ons land. Eerder vandaag hield de politie ook Jan G. aan, het doelwit van het geweld. En er is kans dat nog meer tanktoeristen de grens overgaan. De Duitse regering maakt benzine en diesel namelijk goedkoper door een tankkorting en een prijsplafond. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat prijzen voor benzine en diesel in Duitsland met 17 cent omlaag gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen hier en daar wat regen en opnieuw veel bewolking. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N342, want in beide richtingen is bij Oldenzaal-Zuid de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Allereerst heb je tussen Elst en Lent een kwartier vertraging. En daarna tussen knooppunt Ressen en Nijmegen ook nog eens een

En daarvoor draaiden we nog Mr. Mister uit de jaren 80 met Is It Love? Welkom, goede vraag trouwens. Dat kun je natuurlijk bij alles afvragen. Het is alweer vrijdagavond. We hebben het gered deze werkweek. Welkom in je weekend. En welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Met vandaag onder andere in het nieuws 1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS op basis van de welzijnsmonitor. Opvallend is dat mensen in de steden zich vaker eenzaam voelen dan mensen op het platteland. Dat zou dan toch het Twentse naberschap zijn. Verder gaan de brandstofprijzen naar recordhoogtes? Hoe zit dat net over de grens? Loont het dan nog om ergens anders te tanken? Of kun je beter gewoon in eigen land blijven? Dat kun je natuurlijk afvragen. En verder heeft de Hoge Raad besloten dat de gemeente Enschede door kan gaan met een nieuwe woonwijk in Enschede. Daar moeten bijna 200 nieuwe woningen komen. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend omdat ze zich vrezen voor verkeersoverlast bij de brug bij de Noord-Estmarken-Rondweg. Die gaat daar over het spoor en zoals je misschien weet is die één richting. En omwonenden vrezen verkeersoverlast. Maar de Hoge Raad die vindt dat ongegrond en die zegt dat de gemeente gewoon door mag gaan met de woonwijk. En daar zullen ze dan wel weer opgelucht ademhalen, want die wijk die moet vanwege een subsidie uiterlijk in april volgend jaar gaan starten. Tenminste, de bouw daarvan. Nou, dat in ieder geval in het nieuws vandaag. Verder zoekt de politie nog getuigen van een overval. Die gebeurde afgelopen nacht. Gelukkig kon het slachtoffer ontkomen. Maar de politie is een onderzoek gestart op de Kuipersdijk.

0: Lekker deze free energie van de Bucketheads en de Bomb.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoorde je ook nog Ilse de Lange met Blue Bittersweet bij Twente FM. Het is vrijdagavond. En in Enschede zullen ze bij de gemeente opgelucht ademhalen. Want de bouw van bijna 200 woningen aan de Telgendijk, dat kan doorgaan. Buurtbewoners die hadden bezwaar aangetekend voor mogelijke verkeersoverlast bij de Noord-Erstmarken rondweg. De Hoge Raad die moest daar uitspraak over doen. En gisteren bepaalde de Hoge Raad dat de bezwaren ongegrond waren. En dat de gemeente dus door kan gaan met deze nieuwe woonwijk. Nou, dat gaat waarschijnlijk in maart volgend jaar beginnen, de exacte werkzaamheden. Dus dat kun je ook volgen op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En verder dit weekend ook het nodige te doen. Onder andere het Gochbot Festival. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want daar kun je in ieder geval in de kerk op de Oude Markt allerlei kunstwerken zien. Ik moet altijd zeggen, een beetje surrealistische sfeer heeft het wel. Maar altijd wel leuk om even overheen te struinen. Dus dat zou je onder andere dit weekend kunnen doen. En verder vandaag natuurlijk de beste piratenhits op de collega's van Accent FM. De Hakselploeg is vandaag de hele dag aan het uitzenden. Want ja, het is maisoogsttijd. Oftewel het hakselen. Nou ja, daar wordt volop aandacht aan besteed. Inclusief camerabeelden. En daarvoor check je ook even de beelden bij onze collega's. De collega's van Accent FM voor de beste piratenmix. Dus dat is ook altijd leuk om even te checken. Ik vind het altijd een mooie traditie. Hoort er ook een beetje bij. Dat in ieder geval ook. Je vindt er meer over op 120.nl of anders op accentfm.nl.

Earth, Wind and Fire. Nou, daar zijn de elementen wel compleet hoor. Met september, nou dat klopt ook helemaal. En wat dat betreft valt alles een beetje op zijn plek als je de plaat in september draait natuurlijk. Zometeen het streeknieuws naar Alex Warren.

0: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft een nieuwe stadsdichter. Donderdagavond is Mariska Bos, zijn kunstwerk Plaats de Mullenwerf, verkozen tot opvolger van Robert Rot. De 50-jarige leerkracht, therapeut en improvisatietheaterdocent versloeg de 31-jarige Laura Asbroek. Bos wist de jury te pakken met rake taal en gepassioneerde voordracht dankzij haar podiumervaring. Een 50-jarige Hengeloer krijgt zijn huissleutels voorlopig niet terug naar de vondst van een vuurwapen en drugsgerelateerde spullen in zijn woning aan de Waregemstraat. De rechter sloot de woning voor 3 maanden en wees zijn verzoek af. Bij de inval op 3 juni vond de politie onder meer een vuurwapen, kogels, contant geld en 640 gram gootsteenontstopper. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk. De Raad van State wees een verzoek van buurtbewoners voor een voorlopige voorziening af. Buurtbewoners vrezen verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken-Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er wolkenvelden en klopklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar blijft wel droog. Komende nacht kan er een beetje regen vallen. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 13 graden.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een wegafsluiting op de N342. In beide richtingen is de weg dicht bij Oldenzaal-Zuid door een ongeluk met een vrachtwagen. Verderop onthoudt op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een beetje fout, maar wel lekker. Het is een soort sneak preview of the Guilty Pleasure Friday vanaf 7 uur hier op Twente FM met Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Ik heb daarvoor een beetje erbij gepraat met nieuws en achtergronden ook terug te vinden op onze website 120.nl. En over een uurtje krijg je alweer een verse update, zo werkt het hier. Zometeen maar eens even kijken naar je weekend weer. Het lijkt een beetje wisselvallig te worden. Maar ook komt er nog nazomer aan. Details erover zometeen bij Twente FM.

Amy Grant en Baby Baby. En daarvoor dan Miss Montreal en Love You. Nou, is toch een klein beetje streekartiest ook, hè? Miss Montreal, die Sanne Hans heeft een tijdje ook in Enschede gewoond, omdat ze daar gestudeerd heeft aan de kunstacademie. Of de kunstacademie? Nee, de muziek. Nee, goed, daar dus. Was er in ieder geval een tijdje. Welkom bij Twente. Vandaag best een lekker dagje. Er was ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht iets meer bewolking. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 13 graden. Morgen, je zaterdag, is het overwegend bewolkt. Er kan in de ochtend een spatje regen vallen. En mogelijk in de middag wat zon, maar er is wel een vrij stevige wind. Dat wordt morgen zo'n 20 graden. De zondag, dan is er iets meer ruimte voor de zon. En ook dan een vrij stevige wind met zo'n 20 graden. En begin volgende week lijkt het erop dat het een beetje nazomer wordt. Met temperaturen tussen de 20 en 21 graden. En ook volop ruimte voor de zon en droog. Dus kortom, het weekend ietsje meer wind. Maar volgende week lijkt het droog te worden.

altijd fijn. Zeker als het zonnetje er even bij komt zo. Met Magnetic en daarvoor nog Robbie Williams en Feel bij de middagshow voor Twente. En dat is alweer bijna 7 uur. Dat betekent zo meteen de Guilty Pleasure Friday. Jouw officiële aftrap van je weekend met Wim van Laar. Ik wens je een heel fijn weekend vanaf deze plek. En wij spreken elkaar maandag weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetin's tegenstanders zitten gevangen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink wat wind en wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

Weekend is begonnen. En ook de Guilty Pleasure Friday XXL tot een 11 uur vanavond. Alles erop en eraan, niet meer, niet minder. En jouw wensen zijn welkom, hè. Tot een 11 uur via de 120 app of via twente.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Veel te beleven in de regio. De Hellendoorn Rally. De Kennedy Mars gaat vanavond van start. En straks gaan we het hebben over de Almelo Allee Run. En je kunt ook nog naar de kermis in Hengelo. En nou, je goede genade, veel. Schrikkelijk veel allemaal. En we gaan het weekend inluiden vanavond met Peter Ternede. Met de single Mijn Amsterdam. Dus blijf er lekker bij vanavond op deze vrijdagavond.

0: En Little Love, een maxi-uitvoering. Even kijken, 7 minuten lang. Ja, waarom niet op deze vrijdagavond? Mocht je ook zoeken suggesties hebben, dan laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie-icoontje. Nou, ik zei net al, we gaan het straks hebben over de Almelo Allee Run. Die gaat voor de 11e keer van start. Dat gaat dit weekend gebeuren. Remco komt er alles over vertellen. We hebben nog andere zaken die ons raken. Ja, zeker weten. En het weekend gaat ingeluid worden door Peter Ternede. Op deze vrijdagavond, zei het al, druk weekend in IJsbergen gaat de Kennedy Mars van start. De lange mars gaat om 10 uur beginnen. En ja, er zijn toch heel veel fanatiekelingen die zich daarvoor hebben ingeschreven. En nou ja, we beginnen nu vanavond al met de kidrun en dat soort zaken. Dus daar kun je lekker genieten. We hebben de Hellendoorn Rally. Met lokale helden die ook meedoen. Vanavond wordt er een proef verreden. Dat was bij Notter in de buurt volgens mij. Nou, check het hele verhaal. En het parcours even op de Hellendoorn Rally. En dan komt het ook allemaal goed. Nou, er zijn nog wel mensen touwen trekken in Zuid-Afrika. We hebben nog klootschieters in Ierland. Het is om niet te geloven. We hebben het Godbod Festival in Enschede. Nou, mondje vol. Geen tijd om eigenlijk radio te luisteren. Nee, dat vermoed ik al. Nou, probeer het dan toch maar. Mocht je zuiers moeten blijven of gewoon aan het werk zijn, dat kan. En we kunnen je vergezellen met een leuke plaats. Dus laat het maar even weten. Wat gaat het weer doen vanavond? Blijft het droog met brede opklaringen en wolkenvelden. De wind die neemt tijdelijk iets af. Dat trekt later weer aan. In de nacht raakt het bewolkt en valt er lokaal wat regen. Het wordt ongeveer 14 graden komende nacht. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. Er staat een stevige zuidwestenwind, soms kracht 5. Temperatuur loopt op naar 21 graden. Vandaag was het ook lekker, hè? Ja. Later in de avond, morgenavond en in de nacht gaat het serieuzer regenen. Zondagochtend trekt de regen weg en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het blijft stevig waaien uit het westen en wordt zondag 19 graden. Volgende week wordt het rustig droog met geregeld, en dat is mooi, zon.
1: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

op de Twente Radio. Daarvoor Vincent, vrijdag is vrij, waarom niet om het weekend in te luiden. Dat gaan we straks doen om 9:15. Met niemand minder dan Peter Terneden. Zet het vast in de agenda, 9:15. Ja, even luisteren naar Peter Terneden.

0: Het is ziek en...
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: My Forbidden Lover, hier op Twente FM 2 voor half 8. Straks een streeknieuws.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken... een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
13: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
12: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft een nieuwe stadsdichter. Donderdagavond is Mariska Bos, zijn kunstwerk Plaats de Mullenwerf, verkozen tot opvolger van Robert Rot. De 50-jarige leerkracht, therapeut en improvisatietheaterdocent versloeg de 31-jarige Laura Asbroek. Bos wist de jury te pakken met rake taal en gepassioneerde voordracht dankzij haar podiumervaring. De 50-jarige Hengeloer krijgt zijn huissleutels voorlopig niet terug naar de vondst van een vuurwapen en drugsgerelateerde spullen in zijn woning aan de Waregemstraat. De rechter sloot de woning voor 3 maanden en wees zijn verzoek af. Bij de inval op 3 juni vond de politie onder meer een vuurwapen, kogels, contant geld en 640 gram gootsteenontstopper. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk. De Raad van State wees een verzoek van buurtbewoners voor een voorlopige voorziening af. Buurtbewoners vrezen verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken-Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar blijft wel droog. Komende nacht kan er een beetje regen vallen. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 13 graden.
1: Guilty Pleasure Friday.

Ja, het is Justin de Wild. Terrio, die kwam binnen via de 120-app. Kun je ook doen, 120-app downloaden en dan berichtjes sturen. Altijd leuk. Of je gebruikt gewoon de website 20fm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje op deze vrijdagavond. De laatste vrijdagavond in de zomer van 2026. Wat dramatisch, hè? Ja, tot herfst, beste mensen. Donkere dagen, de dagen waren wel korter. Nou, ook genieten toch, lijkt me wel. Straks gaan wij lopen. En niet zomaar lopen, we gaan in Almelo lopen. We gaan namelijk de Almelo Allee Run doen. Remco

0: Het is de original I Love You Baby op de Tens Radio. Het is vrijdagavond de Guilty Pleasure Friday XXL. Veel evenementen dit weekend, wat ik al zei. En ook de 11e Almeloze Alleren staat op het programma. Remco Plattenburg, goedenavond. Hi.
1: Goedenavond.
0: Ja, al een beetje getraind, al klaar voor de loop. Hoe ver zijn we?
1: Het schiet aardig op. We gaan zondagmorgen op tijd opbouwen. Alle spullen staan klaar. Dus we hebben er zin in. We verwachten een goede opkomst. Het weer lijkt goed te gaan.
0: Ja, loopweer, dus, zeg ik altijd.
1: Alle vertrouwen in loopweer. Ja, precies. Technisch weer.
0: Ja, ja, rijk aan zuurstof, zeg ik dan maar weer.
1: Juist. Ja. Nou, het lijkt redelijk droog te blijven, dus.
0: Ja, nou, maar goed, dan nog. Dus prima, ook niet te warm en lekker, lijkt me zo. Hey, even over die allee-run. De Almeloze Allee. Ik bedoel, waar gaat die langs? Hoe gaat het precies? Hoe lang is die?
1: Ja, we hebben de start bij de ijsbaan tegenover het zwembad. Daar starten alle vier de afstanden. De 1, de 2, de 5 en de 10 kilometer. We beginnen om 10:30. En de laatste afstand die start om 1 uur. Dat is de kidsrun, de 1 kilometer. Dus ja, rond 1:45 is het einde evenement. En opkomst ruim verwacht. We hadden vorig jaar zo'n 650 deelnemers. Zo. En het ziet er naar uit dat we daar dit jaar misschien ook al aan gaan komen.
0: Ja, allemaal een beetje een loopstad.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Dat merk ik ook wel. Ja, het is ook leuk om in zo'n wedstrijdverband wat te doen. We zien dat veel hardlopers zelf op pad gaan overdag en 's avonds. Maar een evenement als dit is natuurlijk het allerleukste. Lekker met elkaar lopen.
0: Ja, en als je de agenda's een beetje naast elkaar legt, kun je elke week wel lopen. Dus wat dat betreft zitten we goed met al die runs.
1: Geen enkel probleem.
0: Heb je nou ook mensen die beginnen aan die lopen en die uiteindelijk toch gaan wandelen? Wel, zulke types als ik ben.
1: Ja, opportunisten zijn er altijd. Maar de meesten weten waar ze aan beginnen. Dus alleen wat je altijd ziet, ook bij de jeugd, daar, die willen nog wel eens overschatten. Maar dat is prima. Ze beginnen eraan en dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, of mensen die op zaterdagavond nog heel lang in de kroeg hebben gezeten en dan toch denken van ik ga zondag maar eens. Ah,
1: dat valt mee. Nee, de meesten zijn daar gewoon echt wel serieus in.
0: Nee, maar dat moet ook. Zeker, dat is goed. Ja. Oké, okay, ja. Toppers dus. Heb je leuke parcoursrecord of dat soort dingen? Of gaat het niet om de tijd?
1: Zeker. Jawel, zeker wel. Zeker wel. Het blijft een wedstrijd. Voor een deel wordt het meedoen belangrijker dan het winnen.
0: Ja, bedoel
1: maar
0: ik.
1: Een heel groot deel loopt zeker op tijd. En er, is ook er zijn ook prijsjes voor de parcoursrecords. Dus we gaan zien of die verbroken worden. Vorig jaar is er eentje verbroken. Eén of twee, eentje geloof ik. En dus we gaan het zien dit jaar.
0: Okay.
1: De omstandigheden zijn goed.
0: Ja. Je weet niet zo 1, 2, 3 wat het parcoursrecord is?
1: Nee, we hebben vier afstanden. Dus,
0: een beetje lastig, hè?
1: Nee, weet ik niet helemaal. Nee, we zitten ook doen met de categorieën, leeftijdscategorieën, slacht. Dus ja, er zitten allemaal verschillen, hè? Dus.
0: Ga ik je een beetje mee overvallen natuurlijk, hè? Ja,
1: ja, zeker. Zeker. En wat leuk is om te vertellen, dat we ook inderdaad de framerunners hebben dit jaar weer. Dus voor de mensen die een bepaalde handicap hebben, die kunnen dit jaar ook weer meedoen. Aparte categorie. Wel dezelfde afstanden allemaal.
0: Dat goed.
1: En die worden ook apart onderscheiden met de nodige bekers en medailles. Dus heel belangrijk dat we echt willen laten zien dat het sport voor iedereen is.
0: Nou, heel mooi. Ja, het is ook een uitdaging. Ga er maar aan staan, joh. Hè. Dat is ook echt sport wat dat betreft. Ja. Dan op een andere manier. Hartstikke mooi. Als mensen zich nog willen inschrijven of mee willen doen, kunnen ze zondag aankomen lopen? Of is het toch handig om dat van tevoren even te doen?
1: Mag allebei. Je kunt tot 1:30 voor aanvang van de
0: ijsbaan. Oké, kan nog wel dus.
1: In de na-inschrijving doen in de kantine van de ijsbaan. En anders kun je gewoon naar de website cici.nl van onze atletiekvereniging. En daar kun je ook de link vinden naar de inschrijving.
0: Heel goed. We gaan ervan genieten. Komende zondag de Almelo Allee Run in Almelo. De 11e editie. Remco, dankjewel, hè.

0: straks het volgende deel van de Guilty Pleasure Friday. Tot zo.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker. Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. Twee eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht, maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei en dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
13: Guilty Pleasure Friday.

Guilty Pleasure Friday. Het enige echte radiostation voor Twente. Altijd en altijd.

Is het, hè, met de Guilty Pleasure Friday XXL, de laatste in de zomer van 2026. Toch wel even een moment, hè? Laten we wel wezen. Straks om 9 uur, Richard de Vette. En ja, mensen, welkom. TwenteFM.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. Straks gaan we het nog hebben over Demolition Day. Dat is namelijk morgen. Er wordt er gesloopt door onder andere Kamphuis uit Reutem. Die doen dat in Goor. En daar kun je dan ook afzeilen van een sloopband. 23 meter hoog. Nou, ga er maar aan staan.

Het is de enige echte Peter Brown en Love is Just a Game hier op Twente FM. Gaan we de Demolition Day al doen? Nee, nog niet. Nou, vooruit. Oké, dus kom binnen via de 1 Twente app of wij iets konden draaien. Ja, de uitvoering van Maradona. Die moet je er maar even bij denken hoor. FC Napoli, ja, legendarische video. Echt geweldig.

Opus, legendarische warming up van Diego Maradona, zegt Robert. Nou, dat klopt inderdaad. Dat was, hij zegt in 1989. Oké, dat zou kunnen. Er staan beelden op YouTube. Moet je eens even kijken. Inderdaad, legendarisch gewoon. Zoals Maradona daar destijds zijn balletje omhoog hield. Op Life is Life. Bij Napoli. Nou, Google maar Napoli, Maradona, Opus. En dan kom je vanzelf. Zeg, morgen is de Demolition Day. En ook kan bij slopen doe mee. Of niet.

0: nee?
1: Zaterdag is de Demolition Day. Die wordt elk twee jaar georganiseerd. Om te zien wat de slopers en het saneringspak allemaal doet. Wij gaan dingen slopen en laten zien. We zijn bij de Snoevelaar in Goor. Nou goed, daar zetten we onze machines neer. En dan daar zetten we kranen voor het gebouw. Laten we zien wat we slopen. Dat grote gebouw, dat wordt gesloopt, ja. Dat is een heel groot pand, ja. Ja, en hoog. Mooie klus. Dat is een deel om puur om de mensen te laten zien van wat ons vak inhoudt. Ja goed, en dan staan er nog kleine minikraantjes voor de kinderen om te kijken hoe het is om met zo'n ding te draaien. Staat een tent voor een hapje en een drankje. Wordt gewoon een mooie dag. Wij gaan inderdaad, van het hoge gebouw afzuilen. Daar hebben de mensen zich voor kunnen opgeven. En dat wordt ook geregeld door een externe partij. De oudste is 70 jaar, ja. Ach. Ja, dat was een vooruitschrijving. Daar kon je voor opgeven.
2: Moet je niet denken.
1: En dan weten wij ook van hoeveel mensen we hebben en hoeveel lijnen we moeten uitgooien naar het gebouw. Zo weinig mogelijk stof veroorzaken. Helemaal vrij kom je toch niet. Alle materialen wat we kunnen hergebruiken, die gaan weer terug naar bij ons naar omverkeer bouwen. En die gaan voor een tweede leven, zeg maar. Het begint hier om 10 uur en het eindigt om 3 uur.
2: Ah, dat gebeurt het morgen bij de Stoevelaar in Goor. De Stoevelaar, als je Goor uitrijdt richting Marklo, op een gegeven moment rechts, daar staat een gigantisch pand dat wordt gesloopt. Demolition Day, Kamphuis uit Reutum gaat daar demonstraties geven. En je kunt dus uitzeilen van 24.

0: Milo, is een andere Milo dan van die, die moeilijke titel ook weer.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Dan wil ik het weten ook. Dit was in ieder geval met MSM en Dr. Pressure. En dat was een hit. Een jaar of misschien al wel 20 jaar geleden langs brand. Ik geen idee, beste mensen. Bent u hem ook kwijt wat dat betreft. Zeg, straks gaan we het weekend nog inluiden. Dat wordt een feest met niemand minder dan de enige echte Peter Ternede. Hij gaat straks het lied Mijn Amsterdam ten gehore brengen hier in de show. En tot aan 11 uur nog de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks na 9 uur met Richard de Vetter.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft een nieuwe stadsdichter. Donderdagavond is Mariska Bos, zijn kunstwerk Plaats de Mullenwerf, verkozen tot opvolger van Robert Rot. De 50-jarige leerkracht, therapeut en improvisatietheaterdocent versloeg de 31-jarige Laura Asbroek. Bos wist de jury te pakken met rake taal en gepassioneerde voordracht dankzij haar podiumervaring. De 50-jarige Hengeloer krijgt zijn huissleutels voorlopig niet terug naar de vondst van een vuurwapen en drugsgerelateerde spullen in zijn woning aan de Waregemstraat. De rechter sloot de woning voor 3 maanden en wees zijn verzoek af. Bij de inval op 3 juni vond de politie onder meer een vuurwapen, kogels, contant geld en 640 gram gootsteenontstopper. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk. De Raad van State wees een verzoek van buurtbewoners voor een voorlopige voorziening af. Buurtbewoners vrezen verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken-Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er wolkenvelden en klopklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar blijft wel droog. Komende nacht kan er een beetje regen vallen. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 13 graden.
10: Het is een beetje fout,
11: maar wel lekker.
10: Guilty Pleasure Friday.

En die Emma lacht hier op het Winterradio. Vrijdagavond de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja. Dit was een beetje Pet Shop Boys, maar niet helemaal. Het was de helft onder de noemer Electronic.

0: Blijft de toppen dit uit midden jaren 80. De Tossing and Turning en Windjammer hier op Twente FM. 8:15 is het inmiddels en je weet het. Inderdaad, we gaan het weekend inluiden. En dat doen we vanavond met Peter Tenede. Peter, goedenavond.
1: Goedenavond, Wim.
0: Hoe is het op deze vrijdagavond?
1: Goed, rustig.
0: Ja, ik hoor het.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk, nou komt het. Ja, ja.
1: Nee, het is rustig. Ik heb vandaag ook vrij, morgen om gewoon werken. En zondag ook, dus een beetje gekloosterd in huis.
0: Oké, dus geen toestanden. 4 dagen in de week werken of zo, Peter, of nog minder? Wat doe je?
1: Ik doe gewoon 5 dagen in de week.
0: Nog beter.
1: Ja, nu toevallig de weekend, hè, om een beetje te helpen morgen.
0: Ja, heel goed.
1: Normaal doe ik dat niet, hoor. Maar goed, okay. Nu wel.
0: Ja, het is niet alleen maar zingen dus, hè?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Oké, heel goed. Sommigen doen dat, maar sommigen doen het er ook bij, weet je. Ook alleen maar goed natuurlijk. En ook nog leuk natuurlijk, die afwisseling. Even over jezelf, hoe lang ben je al bezig? En al deze zaken meer, Peter?
1: Ja, ik ben nog maar 3,5 jaar bezig, laten we zo zeggen. 3,5 jaar geleden begonnen, zeg maar. Ja, ik zong daarvoor allemaal wel, maar dan op, gewoon thuis op feestjes of... 3,5 jaar geleden heb ik toch na een karaokeavondje en wat goede complimenten gekregen. Ik denk, nou ja, misschien wordt het toch tijd om gewoon te starten en gewoon ook live te gaan optreden en een paar singeltjes gaan maken.
0: Ja, heel goed. Dus. Leuk is dat heel veel mensen via dat karaoke inrollen.
1: Ja, dat hoor je wel vaker, ja. Dat klopt. Ja. Dat is ook hartstikke leuk om te doen, karaoke.
0: Karaoke, zo is dat.
1: Ja, eigenlijk doen we dat ook een beetje. Hè?
0: Maar goed, zo werkt dat toch ook? Ik bedoel, we maken dat allemaal uit. Ik weet dat toen het naar Nederland kwam, ja, zo oud ben ik al. Was het allemaal lachen en lol achter, geloven we allemaal niet. Maar menig kroeg waar zo'n ding staat, begint iedereen te zingen, toch?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. En ook al kan je niet zingen of wel zingen, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon...
0: Ja.
1: De muziek, dat brengt de gezelligheid, hè? Dus ja, vandaar.
0: Zeker weten. Hey, kom je uit Amsterdam, maar je woont in Brabant. Zo zit het toch, of niet?
1: Zo zit het, ja. Ik kom in Amsterdam. Ik heb de jeugd doorgebracht in Amsterdam tot mijn... dan moet ik even terugrekenen. Voor mij toch een 30ste of zo. Ik ben nu 57, dus ik woon al... 27 jaar hier in het mooie Brabant.
0: Kijk aan, maar Amsterdam is je dingetje natuurlijk. Of is Amsterdam niet meer, hè? Daar hoor je ook heel veel de hele tijd. Of moet je niet zeuren met z'n allen?
1: Nou, we moeten niet zeuren, denk ik. Amsterdam is altijd in beweging geweest, dus dat verandert elk jaar. Dus, of tenminste, de loop der jaren verandert er elke keer. Maar Amsterdam blijft gewoon Amsterdam. De leuke kroegjes, de gezellige mensen, de toeristen. En natuurlijk zijn er wat dingetjes. Ja, wat misschien wat minder leuk is. Maar goed, dat hou je in elke grote stad, denk ik dan.
0: Ja, goed, laten we het allemaal ophouden. Maar het is jouw Amsterdam, mijn Amsterdam. Daar heb je plaatje over gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik samen met Klein hebben dat gemaakt. Die heeft de tekst geschreven. En ik heb het gecomponeerd, zeg maar. Onder andere samen met Polle Geudens, mijn producer uit Willybrood. En ik vroeg een liedje te maken over Amsterdam. Ik ben natuurlijk in Amsterdam geboren, dus...
0: Je weet van de hoed en de rand.
1: Ja, nou, het is wel overhandeld, maar van het meeste wist ik nog een hoop. Maar het legt toch in mijn hart, dus...
0: Wat mooi toch. Geloof ik ook, absoluut.
1: En zo is het nummertje een beetje ontstaan.
0: En de clip ook, hè?
1: En de clip ook, ja. Samen met Jaap van Didden zijn we naar Amsterdam gegaan. Samen met mijn vrouw ook. En hebben we daar in het mooie Amsterdam hebben we het clipje opgenomen.
0: Nou, ik raad iedereen aan om te gaan kijken. Wat zit er nog meer aan te komen, Peter?
1: Ja, er ligt nog iets op de plank. Dat moet nog even doorontwikkeld worden. Maar dat is iets meer voor volgend jaar.
0: Oké, nou, dat zien we dan weer. Ja, ik vind ook heel goed dat je het doet. Je moet gewoon teren op je... heel veel artiesten, ik zeg het elke week... die brengen om de 2-3 maanden een nieuw singeltje uit. En denk van, jongens, doe nou even rustig aan. Teren nou gewoon even op je hit, weet je. Maak dat nou even groots, weet je. Ik noem maar wat.
1: Ja, daarom. Ik ben in februari heb ik natuurlijk Onder Mijn Dak uitgebracht. Ja. Koffer van Drukwerk. En dan in augustus deze. En dat vond ik ook al redelijk kort op elkaar. Dan denk ik,
0: Dat kan nog.
1: Ik ben natuurlijk... Ja, ik ben natuurlijk pas begonnen, dus je moet wel een beetje, ook een beetje bekend raken. Nou, alle radiostations, alle mensen, socials en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik deze ook. En dan probeer ik er nu elk jaar minimaal eentje uit te brengen. Dus
0: heel goed.
1: Gaan we het een beetje doen.
0: Nou, bellen we volgend jaar weer, Peter.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Met jou gaan we het weekend in Luiden.

Peter Tenede, zo heet hij, Mijn Amsterdam. Hij woont in, in Brabant. En hij komt uit Amsterdam en hij zingt over Amsterdam. Ja, dat is het verhaal natuurlijk. Goed zo, de Guilty Pleasure Friday XXL straks om 9 uur. Niemand minder dan Richard de Vette. Speelstraat gewoon door. En blijf ze sturen, je verzoeken via de 120-app of 20fm.nl. Rechterboven.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twente. Cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Paul voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop, maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden om de prijs aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen. En in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
9: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard de Vetter.

0: Extreme. Je kent ze misschien nog van More Than Words. En dit was ook zo'n eentje, zo'n lekkere knaller, wholehearted. En toen dacht iedereen van, hey, Extreme, daar moeten we naartoe. Dat is lekkere muziek. Maar eigenlijk waren ze gewoon best wel, nou ja, knetterhard. Maar veel harder dan dit. Dus toen kwamen mensen een klein beetje bedrogen uit toen ze bij het concert stonden. Ja, soms heb je dat, hè. Welkom bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Ik mag het weer waarnemen. Dat is altijd weer een feest. Normaal zit ik natuurlijk op de maandagavond bij de avonddienst. Maar de Guilty Pleasure Friday, ja, een grote feestje is er niet. Ik heb wat verzoekjes. Sluit even je ramen. Zet de radio, standje harder en zing ongegeneerd mee uit volle borst. Tot 11 uur vanavond stoppen we gewoon de schaamte in de koelkast. En vieren we samen de muziek die stiekem eigenlijk toch wel veel te lekker is. Een beetje foute eurodance, vergeten boybands, tot de ultieme meezingers van eigen bodem. Nummers die je eigenlijk gewoon, als je in het openbaar loopt, ontkent. Maar waarvan je ieder woord uit je hoofd kent. Dit is jouw wekelijkse dosis muzikaal geluk. Ik heb even van alles klaarstaan. Italo, maar ook een blokje country. Want country heeft weer een beetje een revival aan het maken. Daar straks meer over. En ook belangrijk, ik heb begrepen dat onze huismixers DJ Eastwood Gimmick en DJ 20FM Factory vanavond ook nog iets in petto hebben. Zeker de moeite waard dus om te blijven luisteren. En ik heb ook jou nodig vanavond. Kom maar door met je verzoekjes via twentefm.nl en de appje-button. Vertel je wel even waarom je een bepaalde song, waarom dat jouw guilty pleasure is. En dan beloof ik het je niet door te vertellen. Meteen maar even de voetjes van de vloer. Denk ik zometeen, ja, die knijter van Felix en Don't You Want Me. Maar eerst gaan we terug naar, ja, toch een beeld, echt een guilty pleasure. Misschien zeg ik niks raars, misschien wel. Maar ik denk dat het wel meer voor mannen is.
1: Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit?
1: Twente FM met de Guilty Pleasure Friday XXL. Juist nu jouw keuze in Twente. Zet je radio hard, want hier is weer een uur klassieke muziek.

Felix, blijf altijd lekker. Don't you want me? Ja, en dan, ja, dan is het toch weer tijd geworden voor onze eigen Twente FM steek. Voor de mensen die wel eens naar dat programma keken met die auto's. Hetzelfde als met de steek. Niemand weet wie het is. Hetzelfde als met onze huismixer DJ Eastwood Gimmick. Niemand weet dus wie het is. Hij komt uit het niets en ineens legt er gewoon een USB hiervoor voor de deur met een mix. Geen aanwijzingen en ja, heel anders dan de politiek. Zijn identiteit is nog nooit, never gelekt. Hij maakt de overgangen waar je mond van openvalt en waardoor je alles wat je aan vochtigheid in je lichaam hebt laat lopen. Dus hou daar even rekening mee wat er gaat gebeuren. Hij heeft weer een doorstarter gemaakt, want ja, tegenwoordig zijn doorstarters niet meer op de radio, bijna niet meer te horen. En discotheken die sluiten, de een naar de ander sluit, dus daar zou je het ook niet meer tegenkomen. Dus ja, ik ben er blij dat we in ieder geval een huismixer hebben. De doorstarter van deze avond, die staat in het teken van de film Blade en de iconische scène in de underground discotheek waar ineens bloed uit de sprinklers komen. Nou ja, als je fan bent van Blade, dan weet je op dit moment exact wat ik bedoel. Iconische scène. En ja, weet je absoluut niet waar ik het over heb, dan spreekt de muziek voor zich. Er is weer een mooie doorstart gemaakt. Amanda van Milleroy Alt Control, die gaat over in Blade van Angel Rodriguez, Ivan de Arcos. Dit is DJ Eastwood Gimmick.

Wat een gigant. DJ Eastwood gimmick met de Amanda versus Blade remix. Hij heeft weer zijn best gedaan. Ja, wie het is, we weten het niet. Het is de Steek van Twente FM. Misschien als je nou naar de studio komt, dat je hem nog ergens weg kan zien lopen. Maar niemand heeft hem ooit gezien. En dat geldt hetzelfde voor Twente FM Factory. Dat is onze DJ die een heerlijke minimix heeft gemaakt. Die hoor je het volgende uur. Dus blijf zeker luisteren. Nu even naar iets anders. Naar, ik moet het toch even noemen. Want het is toch, ja, dat is ook een beetje mijn guilty pleasure. Postman. Dat is een band die tussen 1998 en 2003 verschillende grote hits scoorde. Met hun mix van, ja, daar waren ze best wel uniek in. Hip-hop en reggae. En die komen morgen naar Almelo. Metropool Almelo. Postman, voor degene die het niet weten, is opgericht door Raymond Stotijn. Begon ooit als een hiphopgroep. En die werkte met samples, maar ontwikkelde zich al snel tot een unieke fusie van hiphop en live instrumentatie. En dat debuutalbum, ik heb hem thuis liggen, Documents uit 98. Dat legde de basis voor hun succes en introduceerde een sociaal bewust geluid dat op de dag van vandaag nog steeds relevant is. Met grote hits en een kenmerkende mix van dus hiphop versus reggae werd Documents het eerste album in zijn genre dat platina haalde in Nederland. Postman die speelde na op alle grote festivals, won iedere belangrijke muziekprijs in de Nederlandse muziekindustrie. En Raymond Stotijn wordt dan ook gezien als een pionier in het populariseren van hiphop in Nederland. Nou, een heel mond vol. Morgenavond, en er zijn nog kaartjes voor, staat deze band gewoon in Metropool hier in Almelo. Je kan er nog steeds naartoe. Mocht je er niet naartoe gaan, dan gaan we er nu even naar luisteren. Dit is van datzelfde album, Documents Cocktail.

0: Postman en Cocktail hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. En ik heb je nodig, er komen al wat dingetjes binnen, maar er kan altijd nog meer binnenkomen. Dus kom maar door met je verzoekjes via twentefm.nl en het appje button.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
8: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft een nieuwe stadsdichter. Donderdagavond is Mariska Bos, zijn kunstwerk Plaats de Mullenwerf, verkozen tot opvolger van Robert Rot. De 50-jarige leerkracht, therapeut en improvisatietheaterdocent versloeg de 31-jarige Laura Asbroek. Bos wist de jury te pakken met rake taal en gepassioneerde voordracht dankzij haar podiumervaring. De 50-jarige Hengeloer krijgt zijn huissleutels voorlopig niet terug naar de vondst van een vuurwapen en drugsgerelateerde spullen in zijn woning aan de Waregemstraat. De rechter sloot de woning voor 3 maanden en wees zijn verzoek af. Bij de inval op 3 juni vond de politie onder meer een vuurwapen, kogels, contant geld en 640 gram gootsteenontstopper. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk. De Raad van State wees een verzoek van buurtbewoners voor een voorlopige voorziening af. Buurtbewoners vrezen verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken-Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er wolkenvelden en klopklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar blijft wel droog. Komende nacht kan er een beetje regen vallen. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 13 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

niet of dit over twee dames gaat, maar in ieder geval de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En dan, ik kijk even met een schuin oog naar de berichtenbox en er komen alweer wat dingen binnen. En wat ik, wat ik dan prettig vind is dat het iets van Italo is. Dat is voor mij persoonlijk toch geen Guilty Pleasure Friday XXL compleet zonder een stevig stukje Italo. Nog even uitleggen voor de mensen thuis, voor jou thuis, mocht je het nog niet weten. Maar Italo Disco, dat is een genre van elektronische dansmuziek dat vooral eind jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80 in Italië ontstond. Heel simpel, met een synthesizer, lekker meezingen, niet te moeilijk. En ik krijg een verzoekje binnen van Joost uit Hengelo. Die zegt dat dit nummer alles vertegenwoordigt van Italo. Het gaat over Silent Circle en Touch in the Night. En dat is wel leuk, want dat is een geheime hit van de Sovjet-Unie. Terwijl de band namelijk in die tijd in West-Duitsland een beetje werd afgedaan als een kloon van Modern Talking, werd het nummer via illegale ondergrondse cassettenetwerken een gigantische culthit in de Sovjet-Unie. En de bandleden die kwamen er pas in de jaren 90 achter hoe beroemd ze daar waren, toen ze plotseling voor bomvolle stadions stonden. Dus deze is speciaal voor Joost. Silent Circle en Touching the Night.

Ja, laten we zoek eens maar binnenkomen. Deze was voor jou. Silent Circle en Touch in the Night. En de verzoekjes blijven binnenkomen. Ook deze van José voor haar Dirk. Boys, of tenminste, ik moet zeggen, Sabrina en haar jongens. Boys.

we heel veel Italo achter elkaar. Koto en Visitors aan de voor, de jongens van Sabrina. Geweldig allemaal. Ja, ik ben even de naam kwijt, maar een tijdje geleden had ik in mijn ander programma hier op Twente FM een man in de uitzending die allemaal wat extreme dingen doet. Bijvoorbeeld mensen lopen een marathon, dan gaat hij hem 5 keer lopen. Dat soort dingen. En hij heeft ook in Hengelo elke straat gelopen. En dat is ongeveer 500 kilometer. Ongeveer. Ja, gewoon elke straat gewoon gehad. Dus er is geen enkele straat. Soms moet hij hem weer even opnieuw doen. Als er weer een wijkje bij komt, ja, dan moet je weer even door. Dan moet je weer even opnieuw doen. Maar het was ongeveer 500 kilometer. En toen moest ik altijd denken aan het volgende plaatje.

0: The Proclaimers. Volgens mij was het een tweeling, dacht ik. I'm gonna be 500 miles. En we hebben daarna niet zoveel meer van gehoord. En zometeen het volgende uur, iets minder Italo, maar wel een blokje country. Want er komt een nieuwe country zender aan. En die heet Jolene Country Radio. Daar straks alles meer over. En ik draai nog even een TikTok hit van een tijdje geleden. En ja, dat is wel speciaal. Iets voor iets na kwart over tien, denk ik. DJ 20FM Factory met de Minimix.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
16: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
15: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
17: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
18: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
19: Twente FM Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna 90.000 euro verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
21: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
19: Richard de Vetter.

Sour and See You Tonight. Daarmee aangeland bij het laatste uurtje. Nou ja, laatste hele uur van de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM. Ik ga je mooi het weekend in laten glijden. Zo smooth mogelijk. Ik heb nog wat leuke dingetjes. Namelijk een blokje country. Er komt een nieuwe country zender aan. Jolene Country Radio. Daar straks meer, alles meer over. Ik heb nog een TikTok hit. En ook nog wat muziek van een artieste die vanavond... Emma Annelie staat vanavond in Metropool. En we hebben haar gesproken. Dus voor de mensen die niet bij zijn... laat ik straks nog even een stukje van haar muziek horen. En ja. Beetje een roffel. DJ 20FM Factory heeft straks nog een minimix klaarstaan. Maar eerst iets anders. Er wordt namelijk geraced. Van de week werd hij geraced. Ik weet niet of je het hebt gezien. Er werd een hoop aandacht aangegeven aan Max Verstappen. Die 100 karts ging inhalen. En dat moest hij binnen een uur doen. De beste man deed er 35 minuten over. De eerste paar had hij natuurlijk snel te pakken. Maar de knijters, de goeie, die reden voorop. Dus daar moest hij even wat meer moeite voor doen. Maar na 35 minuten had hij ze alle 100 ingehaald. Kon ik niet anders natuurlijk. Dat was bloedsnel. Wat ook bloedsnel is, over de boerenweggetjes. Met bijvoorbeeld 167,5 kilometer aan klassementsproeven. En WRC-coureur op de startlijst. En duizenden bezoekers langs de route. Ja. De Hellendoorn Rally staat weer voor de deur. Vandaag en morgen wordt de 44ste editie alweer verreden. Dit moet je weten. Een internationale WRC-naam springt er direct uit. Grégoire Münster, de Belgische Luxemburgse topcoureur, is de absolute blikvanger dit weekend. Hij reed de afgelopen twee seizoenen in de World Rally Championship, het WRC. Dat is het hoogste niveau van de rallysport. Vergelijk het een beetje met de Champions League van het voetbal. En in Hellendoorn verschijnt Münster aan de start met een Hyundai i20N Rally van team BEMA. Het is zijn debuut op de Nederlandse bodem. Ja, ik vond dat geweldig. Toen ik nog in Brabant woonde, ging naar de West-Brabant Rally. En vooral de avondploegen, de nachtproeven. Dan ging je daar 's nachts je bed uit en dan ging je naar die ploegen. Dat was geweldig. En dan zie je ze gewoon aankomen knetteren in de vette met die vlammetjes uit de uitlaat. Hè, dus laten we hopen dat het nog lang mogelijk gewoon verbrandingsmotoren blijven en niet elektrisch. Maar dat is, dit is mijn mening. Maar altijd geweldig. En de Hellendoorn Rally gaat doen. Je moet meestal dan ergens naar Van der Valk of zo. En dan moet je daar je boekje gaan halen. En dan weet je waar de klassementsproeven zijn. Het is altijd ook een beetje spannend. Dus ik denk, dan moeten we ook een beetje van spannend muziekje draaien. Laten we maar gewoon even de race draaien van Yellow.

knipoogje naar de rally van vandaag en morgen. Shut Up and Drive van Rihanna. En daarvoor natuurlijk plaat van Yellow en The Race. Van een race gaan we even naar iets heel anders. Namelijk af en toe ontdek je wel eens wat nieuwe muziek die toch wel blijft hangen. En dit bleef bij mij hangen. Het gaat over het duo Hout en Freddy. Ze komen uit Los Angeles. En het maakte een beetje synthpop met een meer dan sterke knipoog naar de jaren 80. Een beetje apart. Hout, dat verwijst naar haute couture, high fashion. Want Hout en Freddy zijn niet hun echte namen. Dat zijn namelijk Michelle Buzz en Lance Ship. En ik vraag me dan wel af waarom je een artiestennaam zou kiezen als je zelf al Bus of Ship heet. Het lijkt me al in ieder geval genoeg. Maar ja, ze maken gewoon heerlijke muziek. En dit hebben ze net uitgebracht. Het is net of het uit de jaren 80 is gestapt. Ik vind het lekker. Luister er eens naar. Hout en Freddy. Touch.

0: Bingo Boys and Princessa and How to Dance.
1: Well, that's it. Good luck and keep on dancing.
0: En daarvoor Oats en Freddy en Touch Touch. En dan aangeland bij, ja, DJ 20FM Factory. Die laat toch ook weer van zich horen. Het vorige uur hadden we DJ Eastwood Gimmick. Maar dit is er ook eentje. Niemand weet wie het is. Hij maakt zich niet bekend. En in één keer schuift er een envelop onder de deur door. En daar zit deze mashup in. Hij heeft er een mashup van gemaakt. En in die mashup zit Sade met Swedish Taboo, Alaya en Rock the Boat en Tony Braxton en You're Making Me High. Je hoort het, het is een beetje soul. We gaan even een stapje terug. Even, we hebben wat, wat dansknijters gehad. Nu gaan we even gewoon lekker relaxed. Dat is ook gewoon lekker. De mix, de minimix van DJ 20FM Factory.
2: Heerlijk. Eindelijk weekend.
3: Wij brengen jou iedere vrijdag de Guilty Pleasure Weekend Minimix.

0: DJ 20FM Factory. Met de mashup van Sade Alaya en Tony Braxton. Je bent weer helemaal een beetje zen geworden. Fantastisch. Straks nog een stukje country. En een TikTok hit van vorig jaar. Gaan we nog even luisteren.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft een nieuwe stadsdichter. Donderdagavond is Mariska Bos, zijn kunstwerk Plaats de Mullenwerf, verkozen tot opvolger van Robert Rot. De 50-jarige leerkracht, therapeut en improvisatietheaterdocent versloeg de 31-jarige Laura Asbroek. Bos wist de jury te pakken met rake taal en gepassioneerde voordracht dankzij haar podiumervaring. Een 50-jarige Hengeloer krijgt zijn huissleutels voorlopig niet terug naar de vondst van een vuurwapen en drugsgerelateerde spullen in zijn woning aan de Waregemstraat. De rechter sloot de woning voor 3 maanden en wees zijn verzoek af. Bij de inval op 3 juni vond de politie onder meer een vuurwapen, kogels, contant geld en 640 gram gootsteenontstopper. En de gemeente Enschede kan verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 196 woningen aan de Telgendijk. De Raad van State wees een verzoek van buurtbewoners voor een voorlopige voorziening af. Buurtbewoners vrezen verkeersproblemen rond de spoorbrug aan de Noord-Esmarken-Rondweg. Maar de rechter ziet geen aanleiding om in te grijpen. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar blijft wel droog. Komende nacht kan er een beetje regen vallen. Het koelt bij weinig wind af naar zo'n 13 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Geen guilty pleasure zonder de Bee Gees. Of ABBA, die vanavond hebben gekozen voor de Bee Gees met Night Fever. Dan even aandacht voor country. Want Nederland krijgt vanaf morgen zijn eigen countryzanger, Jolie-zender. Jolien Country Radio. Leon Raamakers, voorheen jarenlang directeur van concertpromoter Mojo. Die geniet zichtbaar van herinneringen aan Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres gaf in 1978 haar allereerste optreden in Nederland in het Congresgebouw in Den Haag. En Jolien was 4 jaar eerder een bescheiden hitje geweest en 9 to 5 zou pas 2 jaar later uitkomen. De pers kwam volgens Raamaker een beetje onverschillig binnendruppelen voor een vragenuurtje. Zo van, ja, ze is een nieuwe countryster, we gaan het eens aanhoren. De crème de la crème van de muziekjournalistiek waardig en Dolly Parton zat klaar met haar platina blonde, getoupeerde haar en haar big boobies. Niet zo'n snuggere vrouw was hun eerste indruk. Tot ze begon te praten, hier zat een intelligente dame. Dat had niemand verwacht. Iedereen hing aan haar lippen. En de eerste show van Dolly Parton werd maar matig bezocht in Nederland. En ook de keren daarna in 2007 in de IJsselhallen en in 2008 in Ahoy kwamen slechts een paar duizend mensen op de countryzangeres af. En daar ben ik wel met hem eens, want nu praat iedereen met tranen in zijn ogen over de legende Dolly Parton. Maar de kaartjes werden destijds niet verkocht. En ze wordt ook niet heel vaak op de radio gedraaid. Ik vind het altijd een beetje apart. Als je er niet draait, moet je ook niet nu in één keer van, oh, er is een geweldig grote ster ons ontvallen. Dat is zeker het geval. Nou ja, we zijn nu 5 decennia later dan dat ze begon. En ja, country music, die maakt weer een opleving door onder andere natuurlijk Beyoncé, Taylor Swift en Ella Langley, die ook wel de nieuwe Dolly Parton wordt genoemd. Dus hij gaat die zender beginnen. Ja, ik weet niet of het... het is altijd lastig om... ik vind het mooi, maar het is een beetje net als Smartblad bij hier. Dat is echt Nederlands en country is eigenlijk super populair in Amerika. Ik vind het jammer, want er zijn echt een paar artiesten die ik graag hier wil ontvangen. Een daarvan is Thomas Rhett en Jordan Davis. Die hoor je zometeen met Ain't the Bad Life. Echt een fantastisch nieuw country nummer. Maar allereerst gaan we naar iemand uit Haaksbergen. Ja, daar wordt ook een beetje country rock gemaakt. Door RMN, en dat is geen alter ego, maar een uitvergroting van wie Ramon is, maar daar praat ik over. Creatief, hij is scherp, hij is betrokken en altijd op zoek naar die enige gevoelige snaar en de fans die de fans weten raken. Het is een beetje pop, soul, country, met zijn stem als centraal instrument. En de teksten zijn eerlijk en menselijk en raken thema's als herstel, identiteit en verbinding. Ja, RMN wil niet uitleggen, maar gewoon direct die linkse hoek raken. Het is geen standaard show die hij geeft, maar het is een ervaring waarin muziek, verhaal en sfeer samenkomen. Nou ja, laten we maar gewoon even gaan luisteren. Gewoon uit Haaksbergen, all the way from Haaksbergen, is dit RMN Future.

0: Good Old Boys. In the Bad Life. Thomas Rhett en Jordan. En daarvoor Ramon uit Haaksbergen. Oeh, dat was wel erg lekker. Dan vanavond staat Emma Annelie in de Metropool in Hengelo. En daar heeft ze een EP-release. Mocht je haar niet kennen. Het is een Nederlandstalige popartiest uit Utrecht, maar oorspronkelijk afkomstig uit Twente. En met haar herkenbare verhalen geeft ze een stem aan een generatie die zoekt naar zichzelf in een wereld vol verwachtingen van buitenaf. In 2020 werd Emma finaliste in The Voice of Holland. Toen was ze 16. En datzelfde jaar begon ze aan het conservatorium, waar ze zich verder ontwikkelde als artiest en songwriter. Nu is ze wat later. Ja, we zijn 7 jaar verder. Bij ons was ze in de studio voor het programma Donderslag op onze luisterpagina van Twente FM. Daar kun je dat terug luisteren. We hebben een interview met haar gedaan en vanavond staat ze dus in Metropool. Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik zit hier. Maar ik kan wel haar nummer draaien. Ze had een single uit. Ja, het is gewoon heerlijke muziek. Wacht even, dit is Emma Annelie.
1: Hallo allemaal, dit is Emma Annelie. Je luistert naar Twente FM en je krijgt nu te horen mijn nieuwe single, Wacht Even. Veel plezier met luisteren.
2: Wacht even, kan het licht nog uit?

0: Audrey Hobart met Sumi. En het ging vorig jaar helemaal los op TikTok. Ik denk dat je dit nummer wel voorbij hebt zien komen. Als je je afvraagt, wie is Audrey? Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En, dat is wel apart, ze schreef meerdere nummers voor haar goede vriendin Gracie Abrams. Gracie Abrams, daar heeft dus wat nummers voor geschreven. En ze komt ook naar de Ziggo Dome toe. Volgend jaar staat ze in de Ziggo Dome, volgens mij. Dat wat betreft Audrey Hobart. Dan nog eventjes als laatste ga ik toch even terug naar de country. Misschien zegt dit je wat. Als je een beetje grijze slapen hebt, dan denk ik dat je dit nummer wel kent van
1: Just a good old boy.
0: Van de Dukes of Hazzard County.
1: No
0: een mooie serie uit de jaren 70. Waarin ook heel veel gesprongen werd met auto's. Er zijn heel veel auto's toen er doorheen gegaan. Op een gegeven moment werden ze gewoon schaars. Maar dit is van Waylon Jennings. En dat is echt een legende op het gebied van country in Amerika. En ik denk, laten we met hem eruit gaan. Niet met dit nummer. Maar Ramblin' Man, dat vind ik zo'n heerlijk nummertje. Dat is, dat is eigenlijk wel een beetje ook mijn guilty pleasure. En ik denk, dan moeten we daar maar mee. Moet ik er mee uitgaan. Ik neem afscheid. Normaal zeg ik van, ik ben een maandag weer in de avonddienst. Maar ik ga genieten van een vakantie. En de komende avonddiensten neemt Nicky voor mij waar. Dus die hoor je maandag vanaf 7 uur. Ik wens je nog een supergoed weekend. En tot de volgende Guilty Pleasure Friday XXL.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pak slaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Daan Langkamp. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht die toevallig in de buurt was voor een oefening kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Dilder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Dilder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.